0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de die.
9: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Hè. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Ah, Niklas, hi.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat dan is er binnen een douche te pauwen hier, Toos?
14: Vijf vrijdagen.
15: Vijf toplijsten.
14: Vijf genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur. Nostalgie.
16: We hebben een goede morgen. Ik was vanochtend weer wakker. Ja, ik heb dat elke werkdag. Wakker voor de wekker. Ik weet niet of er veel mensen zijn die dat ook hebben. Maar het is toch wel raar, hè? Zo'n inwendige klok. Fijn dat je luistert naar Nostalgie Plus.
17: Your golden years.
16: En welkom in de Good Morning Show.
17: Nostalgie Plus.
16: Het is 7 uur. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
18: Bart, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De zorginspectie buist 1 op de 20 crashes die kleuters opvangen. Het gaat om plaatsen waar er per begeleider meer dan 18 kinderen zitten. Het maximaal aantal dat crashes mogen opvangen. Of waar de kinderen niet op een binnenplaats konden spelen. Begeleiders weten ook niet altijd hoe ze moeten reageren in een crisissituatie. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag of bij een brand in de kleuteropvang. Ook de kwaliteit van de crashes verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Komt voor een deel omdat het Vlaams kwaliteitslabel sinds 1 september is afgeschaft. Binnenkort valt er een infobrochure in je brievenbus die je voorbereidt op noodsituaties. Het Nationaal Crisiscentrum stelde die gids samen met concrete tips, aanbevelingen en praktische stappen wat je moet doen als er een noodtoestand is. Zoals waar vind je correcte informatie, wie zijn je contactpersonen, wat moet er allemaal in mijn noodpakket en waar moet ik schuilen bij een ongeval met een giftige stof. De lancering gebeurt niet toevallig vandaag. De eerste donderdag van oktober is het altijd nationale testdag van het alarmeringssysteem Be Alert. Vandaag sturen 260 steden en gemeenten en provincies een testbericht naar hun inwoners. Dan nog voetbal. Onze topclubs in de hoogste klasse, de Jupiler Pro League, verdienden sinds het seizoen 2021-22 zo'n 1,5 miljard euro met het transfereren van spelers. Het gaat dan om Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk, Agent en Antwerp. En als je daar dan de uitgaven van aftrekt van spelers die de club zelf aankochten, dan maken die samen bijna 800 miljoen euro pure winst op die transfermarkt. Club Brugge haalt het meeste geld binnen, ruim 400 miljoen euro aan transfers. We krijgen stilaan opklaringen en het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er buien. Morgen schijnt geregeld de zon met soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Zaterdag brede opklaringen met soms wat wolken. Zondag afwisselend zon en wolkenvelden. Weekend maxima rond 21 graden.
16: Dankjewel Bart. We kijken naar de weg. 100 kilometer file al op dit moment. Op de E314 Lummeleuven zitten we met een ongeval ter hoogte van Wilstedendorp. Daardoor verlies je 26 minuten file vanaf Aarschot. Op de E313 Lummen-Antwerpen 23 minuten trager. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de buitenring rond Brussel gebeurt een ongeval ter hoogte van Jette. Een kwartier trager vanaf Strombeek. Op de E19 Breda-Antwerpen ook 15 minuten erbij. Van Brecht tot Antwerpen-Noord, 13 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen. Van Boom tot Kleidalaan komt de Systeemweg. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 12 minuten. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout en 10 minuten gaat het trager. Van Haasdonk tot Antwerpen-West op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Ook 10 minuten erbij op de binnenring rond Brussel. Van Groot-Bijgaarten, Dansaartlaan tot Jette. En op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten trager. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Andere vertragingen nu maximaal 8 minuten.
14: The Good Morning Show
15: met Johan Henneman.

Creedence Clearwater Revival en Who Stopped the Rain. Dat lijkt mij wel een klusje voor onze weerman, voor Erwin Franks. Ja, die kent de weergoden persoonlijk natuurlijk. En die denkt, was het maar waar. Ja, was het maar waar. Ja, want hij zou heel veel goeds voor ons kunnen doen. Je hoort hem zo in de Good Morning Show na Sonny en Cher.

0: Met de brandstofprijzen tegenwoordig die je betaalt aan de pomp, dan denk je, ik neem het zo al vaker de bus of de fiets. En als je het openbaar vervoer neemt, ja, dan kom je wel misschien bekende sterren tegen. In het bushokje Dalida bijvoorbeeld, die staat daar ook te wachten. Maar eerst is dan onze weerman, het is 7:13. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Het heeft geregend, toch bij mij en bij jou.
1: Het heeft ook hier wel een beetje geregend. 2 tot 3 liter water per vierkante meter, maar elders viel wel net iets meer. En ook vandaag valt nog een heel klein beetje regen. Het begint ook allemaal met veel wolken. Zelfs nevel en mist is hier en daar mogelijk. In het centrum en zeker in de Ardennen valt nog regelmatig regen of ontstaan enkele buien. Terwijl het aan zee helemaal opdroogt en langzaam wat zon verschijnt. Die opklaringen die breiden zich na de middag uit van Vlaanderen. En dan wordt het gewoon opnieuw droog bij wel lagere temperaturen. Alhoewel, als je vanmorgen naar buiten gaat, dan voelt het nog allemaal erg warm aan. En dat is het ook, straks nog altijd een graad of 21.
0: Ja, en dat is lang niet slecht voor deze tijd van het jaar. En houden we dat ook vol voor de komende dagen?
1: Toch wel. Morgen vrijdag wordt een droge en rustige herfstdag met veel zon. Tijdens het weekend blijft het rustig, bijna windstil zelfs. En dat baart me wat zorgen in die zin dat er in de nacht en ochtend nevel en mist tevoorschijn komt. En die kan lokaal wat blijven hangen. En dat gebeurt op de ene plek al wat langer dan op de andere. Dus ja, het is wel de verwachting dat de zon uiteindelijk wel doorbreekt. Alleen is niet zo met 100% zekerheid te zeggen wanneer dat gaat gebeuren. Zo begin oktober begint de zon toch.

0: wel wat kracht te verliezen. Ja. Dus ja, het is een beetje afwachten. In elk geval, op thermisch vlak zit het nog altijd goed. Want we gaan nog altijd richting 20 graden zonder neerslag. Dus,
1: dat is zeer mooi natuurlijk. En mist, dat hoort zo'n beetje bij de herfst. Hè. Ik denk, ja, ja. Als het heel erg mistig wordt en er is wat nevels, ja, dan krijg ik toch een herfstgevoel. Maar de zon, als die er komt, die zal dat wel snel wegnemen. Maar het blijft wel zacht en dat vind ik ook wel heel erg mooi. Erwin, ik wens jou een fijne donderdag. En ik hoor jou terug in de Good Morning Show. Hè. Tot later.
0: Tot later. Ja, bye. Your Golden Years.

0: Half acht, goedemorgen. Dit is de Good Morning Show met Dalida, die staat te wachten. In het leven moet je af en toe toch wel wat geduld hebben. Wat een verhaal is dat aan het worden. Er waren eens twee broers en die hadden een waanzinnig idee. En die zouden eens een groot concert geven ergens in Brussel. Het grootste ooit van een Belgische groep in België. En dat verhaal wordt vervolgd. Ik vertel je zo meer na Cheap Trick.
1: Dag manneke.
2: Hey.
1: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
2: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
1: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
2: Ook landbouwer.
1: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
2: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
1: Ja, slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Mannekes,
5: Pompie.
4: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Wow.
4: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
6: Dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
13: Volkswagen.
14: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
16: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.
19: To want me.

Drie voor half acht. Oh ja, dat verhaal. Dat verhaal over twee broers die zowat elke zaal, elke festival rijden. Elk concertmonument plat hebben gespeeld. Ik weet niet hoeveel sportpaleizen dat ze gedaan hebben. Ik denk bijna 140. Maar ja, dan wordt het dus te klein. En dan denk je na als band. En dan denk je, wat zou ik nog eens kunnen doen? En dan word je 60 en dan moet dat heel speciaal zijn. En dan kom je op het geweldige idee. Ja, er is een avondje brainstormen. Ah, laat ons eens iets op doen. Laat ons eens optreden in het grootste stadion van België. En dat is het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Laat ons dat eens vullen. Ja, als Coldplay dat kan, als andere internationale sterren dat kunnen, dan kunnen wij dat ook. En zo geschieden. Koen en Chris Wouters gaan op 4 augustus volgend jaar optreden in Koning Boudewijnstadion. En toen ging de voorverkoop van start. Dat was eergisteren. Nee, dat was gisteren zelfs. Ja. En toen was het op 1, 2, 3 uitverkocht. En meteen was er een tweede datum gevonden. 6 augustus liever. Dus 4 augustus, 6 augustus. Maar ook dat concert was op enkele minuten tijd helemaal uitverkocht. En toen werd het even stil. En toen hebben ze terug de koppen bij elkaar gestoken. En wat hebben ze vandaag gezegd? Geen twee zonder drie. We doen er nog een derde keer Clouseau bij in het Koning Boudewijnstadion. En dat is gepland op 7 augustus. Dus Clouseau, 4 augustus uitverkocht, 6 augustus uitverkocht. En 7 augustus in het Koning Boudewijnstadion. En je moet je op een wachtlijst zetten als je geen ticket kon bemachtigen voor die eerste twee shows. Want dan kom je als eerste aan bod voor het volgende concert op 7 augustus voor de derde keer Clouseau in Brussel. En je kan vandaag nog geen tickets reserveren. Dat kan pas vanaf volgende week woensdag. Om 12.30 uur gaat hij voor de verkoop van start. Onwaarschijnlijk, hè?

0: drie keer Clouseau in het Koning Boudewijnstadion volgende zomer. Hallo zeg! Lionel Richie bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Wij zijn het enige radiostation, ik stond er nog niet bij stil, maar wij zijn het enige radiostation die een relatie heeft, die een nummer heeft, dankzij David Bowie. En we hebben iets met David Bowie en zeker met Golden Years. Ik ga die trouwens nog eens draaien in de Good Morning Show. Na London Beat and I've Been Thinking About You en na Bart van Langenhoven, want die heeft nu de hoofdpunten van het nieuws. Het is 2:00.
1: Morgen. Oudere werknemers vinden hun jongere collega's overgevoelig en minder weerbaar. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. Jongere werknemers voelen ook meer mentale druk omdat ze leerden dat hun mentale gezondheid belangrijk is. Daarom zoeken ze ook meer en sneller hulp. 6 op de 10 personeelsleden vinden dat hun werkgevers te weinig doen tegen stress en burn-out op de werkvloer. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop oplichters het rekeningnummer hadden vervangen door dat van hen. Tot nu toe gaat het om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven vraagt ouders en studenten om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor ze geld overschrijven. En in de Verenigde Staten overleefde de vrouwelijke gevangene Christa Pike haar executie met 2 dodelijke injecties. Dat meldt haar advocaat en bevestigt het gevangeniswezen van de staat Tennessee. De vrouw bleef bij bewustzijn en ook haar hart bleef kloppen en getuigen hoorden haar snurken. Christa Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een klasgenoot in 1995. We krijgen stilaan opklaringen en het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er buien. En morgen schijnt geregeld de zon met soms wat hoge wolkenvelden en opnieuw tot 21 graden.
2: Brussels grondwitloof smaakt altijd met hesp en kaas, gestoofd of rauw. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Wat een drukte op deze donderdagmorgen, op deze eerste dag van oktober. 170 kilometer file geeft Frits Meister aan. De vertragingen van 20 minuten en meer op de E313 Randslum is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Tessenderlo. Je verliest daar 1 uur en 1 kwartier vanaf Geel-Oost. Op de E314 Lummel-Leuven ook een ongeval ter hoogte van Wilselendorp. Daar komt er 70 minuten bij vanaf Tieltwingen. Een ongeval op de buitenring rond Brussel zorgt voor grote problemen ter hoogte van Jette. Je verliest 1 uur vanaf veel voor de Koningslo. Er gebeurde ook een ongeval op de buitenring rond Brussel, ter hoogte van Groenendaal. Daar verlies je 1/2 uur vanaf Nijvel-Lille en 35 minuten trager op de E313 Lumme Antwerpen van Massenhoven tot Lommelgem. 1/2 uur erbij op de binnenring rond Brussel van Dilbeek tot Jette op de E19 Breda Antwerpen, 26 minuten trager van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord. Op de E19 Mechelen-Brussel 24 minuten extra van Zems tot Machelen en plus 20 minuten op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Andere vertragingen lopen op tot 17 minuten.
3: De Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: Dat David Bowie gaven had, dat weten we allemaal, heel veel gaven. Onder andere de visionaire gaven. Had al meteen een plaatje klaar over ons. Halfweg de jaren 70, waarvoor we hem nog altijd dankbaar zijn. Golden Years bij Nostalgie Plus. En nog meer uit jouw Golden Years hier op deze donderdagochtend met de Four Tops dadelijk.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is los.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: De beste Volvo van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Je kent de buurt pas echt frigo als je klokal een kamiskes doet.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
12: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
13: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
14: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
13: Nee.
14: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
13: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
14: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
13: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

12 voor 8, altijd even lekker. Ook vandaag klinkt het weer zalig. Wat een vrolijk nummer toch, die nummers van Motown. Er zijn er wel meer. Maar de Four Tops heb ik vandaag uitgekozen voor jou. And I can't help myself. Laatste dag vandaag. Laatste dag vandaag om te stemmen. Om te stemmen voor de Big Five Nederlandstalig. Morgen is het zover. En dat is niet de minste Big Five. Dat is een hele grote. En je stem kan je kwijt. Moet je doen. Stemmen via onze website nostalgie.plus. Bijvoorbeeld voor deze van Anne Christie.

Anne Christie, die ga je zeker horen in de Big Five Nederlandstalig met de Roos. Maar ook dit nummer verdient jouw aandacht. Stemmen voor Ik Mis Hem Zo kan via onze website. Nog een hele dag via nostalgie.plus 9 voor 8. Boy George moet nog even wachten. Eerste krantentitels van vandaag, donderdag 1 oktober. Het Nieuwsblad titelt op zijn voorpagina: vooral middenklasse gaat besparingen voelen. Veilig thuis met felicitaties van Netanyahu. Dat gaat over de vliegtuig, bijna een vliegtuigkaping van een vlucht van Fly Dubai. Waarbij een co-piloot een piloot neerstak. En Belgische topclubs maakten 770, ja, dat heb je goed gehoord, 770 miljoen euro winst op transfers. Het laatste nieuws dan. Vlaams minister-president Diependalen kan dan toch begroting voorstellen. VRT moet nog meer besparen. Vakbonden kondigen acties aan, staat er ook bij. Vliegtuig naar Israël maakt noodlanding nadat co-piloot piloot neersteekt. En na overname kantoor Jeff Vermassen een conflict op dat advocatenkantoor. Conflict ontploft bij groot advocatenbureau. Dan de standaard. Vlaamse coalitie likt wonden na Leidensweg rond de begroting. Chinezen zijn optimistisch over AI en toch bang om vervangen te worden. En meer hoogopgeleide vrouwen, maar mannen verdienen nog altijd meer, schrijft de standaard. Op de voorpagina van de morgen: klacht wegens racisme tegen UGent-onderzoeker. Dat gaat over de zaak Nathan Kofnas. En dan de Vlaamse begroting. VRT moet 10 miljoen euro inleveren. De regering wil de publieke omroep kapot. En dan een foto van Pauline Cornelissen, schrijver en cabaretier. Werd geboren in 1976 en stierf gisteren. Haar observaties over taal en gedrag kwamen van sok naar boven. Gazet van Antwerpen dan over de septemberverklaring van de Vlaamse regering. Vooral de middenklasse gaat dat voelen. Ex-politica Simahe El Kouakibi, zo moet ik dat zeggen. Die komt voor de rechtbank. En Bo Rouge opent fabriek van 1 miljard in Antwerpse haven. Dat is het vroegere Borealis. De investering van het vroegere Borealis is goed na, of liever voor 100 extra jobs. Die gaan van propaan propyleen maken. En dan Belang van Limburg. Begroting kost Limburgse gemeente 100 miljoen euro. Noord-Limburg krijgt eigen psychiatrisch ziekenhuis. En dan een dame die symbool staat voor de mensen die het moeilijk hebben en die een poetshulp niet kunnen missen. Op de voorpagina een foto van haar. Door ziekte of de oude dag, zij kunnen niet zonder hun poetshulp. Dat zijn ze, de krantentitels op deze donderdagochtend.

0: Die moet toch veel tijd in de badkamer hebben doorgebracht. Voor de make-up spiegel. Boy George met de Culture Club van de band The Sweet. Denk ik altijd aan harde, loeiende gitaar. Maar dat is niet altijd zo geweest. Bewijs hoor je na 8 uur.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Oh, dokter. Het gaat niet meer.
10: Oei, en hoe lang speelt het al?
9: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
10: Oh, klassiek geval.
9: Is het nog te redden?
10: Nee, tijd voor iets nieuws.
9: En waar vind ik dat?
10: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
9: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terug wil. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
12: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: 5 vrijdagen.
17: 5 toplijsten.
16: 5 genres.
17: Dat zijn de Big 5. Met morgen de Big 5 Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur. Nostalgie.
0: De geur van vers gezette koffie en dan die heerlijke muziek waarmee je opgroeide, waar hele mooie herinneringen aan verbonden zijn. De muziek uit jouw golden years. Ja, ja, ja, het is hier weer plezant wakker worden bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show.
18: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: 2:08 al, hier is nieuws met Bart. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. De zorginspectie buist 1 op de 20 crashes in Vlaanderen die kleuters opvangen. Woordvoerster Annelies legt uit wat de problemen zijn.
20: De verhouding tussen het aantal begeleiders en kinderen, de kennis van medewerkers over crisissituaties, ook zaken rond bijvoorbeeld veiligheid en risicobeheer. Bijvoorbeeld een poortje dat niet goed sluit, dat kan ervoor kunnen zorgen dat een kindje ongezien de opvang verlaat.
19: Ook de kwaliteit van de crashes verschilt sterk van gemeente tot gemeente in Vlaanderen. Komt voor een deel omdat het Vlaamse kwaliteitslabel sinds 1 september is afgeschaft. Binnenkort valt er een infobrochure in je brievenbus die je voorbereidt op noodsituaties. Het Nationaal Crisiscentrum stelde die gids samen met concrete tips, aanbevelingen en praktische stappen. Wat je moet doen als er een noodtoestand is, zoals waar vind je correcte informatie, wie zijn je contactpersonen, wat moet er allemaal in mijn noodpakket en waar moet ik schuilen bij een ongeval met een giftige stof. De lancering gebeurt niet toevallig. Vandaag, de eerste donderdag van oktober, is het altijd nationale testdag van het alarmeringssysteem Be Alert. Vandaag sturen 260 gemeenten en steden en provincies een testbericht naar hun inwoners. Dan nog voetbal. Onze topclubs in de hoogste klasse, de Jupiler Pro League, verdiende sinds het seizoen 2021-22 zo'n 1,5 miljard euro met het transfereren van spelers. Het gaat dan om Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk, Gent en Antwerp. En als je daar dan de uitgaven van aftrekt van spelers die de clubs zelf aankochten, dan maken die samen toch bijna 800 miljoen euro pure winst op de transfermarkt. Club Brugge haalt het meeste geld binnen, ruim 400 miljoen euro aan transfers. We krijgen stilaan opklaringen en het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er af en toe buien. Morgen schijnt geregeld de zon met soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Zaterdag brede opklaringen met soms wat wolken. Zondag dan afwisselend zon en wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden.
0: 215 kilometer file op drukke donderdag morgen 1 oktober. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer. Op D313 Randslummen komt er 2 uur en een kwartier bij. Van Geel West tot Essenderlo op de buitenring rond Brussel. Plus 1,5 uur van Machelen-Woluwelaan tot Jette. Ook daar gebeurde een ongeval op de E314 Lummeleuven. Een uur extra van Aarschot tot Wilselendorp. Op de Brusselse buitenring 50 minuten trager. Van Begijnaleu tot Groenendaal 3 kwartier erbij op de E313. Lumme-Antwerpen van Herentals-West tot Wonlegem. 42 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel van Zeumst tot Machelen. Op de E40 en Brussel verlies je 38 minuten van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. 33 minuten erbij op de binnenring rond Brussel van Dilbeek tot Jette. Een half uur extra op de E19 Breda-Antwerpen van Brecht tot Antwerpen-Noord. Plus 25 minuten op de E34 Turnhout-Ranst van Zoersel tot Ranst. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Daar moet je 24 minuten langer doen over het traject van Haasdonk tot Antwerpen-West. Plus 22 minuten op de A12 Boom-Brussel van Wolvertem tot Strombeek-Bever. En op de N16 Sint-Niklaas-Mechelen komt er 20 minuten bij van de A12 tot Mechelen-Noord. Andere vertragingen nu maximaal 19 minuten. Ik denk dat de regen daarvoor veel tussen zit.
16: The Good Morning Show
17: met Johan Henneman.

Van de suite is er niet altijd geweest. Ze zijn wel wat zachter begonnen. Denk maar aan Funny Funny en aan deze Coco 8 over 8. Blij dat je erbij bent. Dit is de Good Morning Show. Ik heb toch wel loeiende gitaar erbij, zeker. Plastic Bertrand zorgt daar zo meteen voor na Tom Jones. Watch you, watch a cat. Whoa.

13 over 8 met Plastic Bertrand en Saplan. Pour moi, die heeft maar één hit gehad. Ah, oh, nee, hij heeft er nog eentje gehad, dat is waar. Tout petit la planète zouden we ook nog eens moeten draaien. Het is vandaag 1 oktober en je hebt het ongetwijfeld al opgepikt in het nieuws vanochtend. Het Nationaal Crisiscentrum herinnert er ons nog eens aan dat een noodpakket toch wel handig is in het kader van de campagne Samen Voorbereid. Een praktische gids die je ook online vindt. En ik denk, ja, zo'n noodpakket, dat is wel handig. Ik heb er ook zo eens liggen. Ik denk niet dat dat volledig is. Er ontbreken nog een paar dingen. En wat er volgens mij zeker in ontbreekt, ik heb daarover nagedacht, dat is die ene plaats. Die ene hit uit jouw golden years. Dat nummer dat je altijd bij jou wil hebben, ook in het noodpakket. Die grote hit uit de 60s, 70s of 80s. Waar je altijd kan naar luisteren. Tenminste, als je geen pick-up wil meedragen, moet je dat op je smartphone zetten. Of op een sticky, zoals dat wel eens verteld wordt in Nederland. Welke plaat mag er in dat noodpakket voor jou niet ontbreken? Welke plaat, welke grote hit uit jouw golden years wil je altijd mee hebben? En met een beetje geluk zit je zelfs in het programma straks. Dus laat het mij weten, hè. Welke plaat mag in dat noodpakket niet ontbreken? Laat het mij weten. Stuur een WhatsAppje naar 0477 900 800. 0477 900 800.

0: Welk nummer mag niet ontbreken in het noodpakket? Welke grote hit uit de 60s, 70s en 80s? Stuur maar door, hè. 0477-900-800. 0477-900-800. De Wistars heb ik voor je klaarstaan.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: En bo.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
11: Harta, harta, voelt.
12: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht.
13: Ai, poesje.
12: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
13: Ah, poesje.
12: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
13: Een stoute kaart.
12: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
11: Horta.
12: Compleet zot van tuin en dier.
14: De snelste weg naar Nostalgie Plus vinden. Via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
15: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Amai, dat is niet makkelijk. Zo'n plaat kiezen die bij je noodpakket past, die je altijd bij je wil hebben. Zo'n nummer uit je Golden Years. Maar ik heb er zoveel. Ik heb Paul McCartney. Ik ga die draaien. Maar ik heb ook de Beach Boys. Er is niet veel zon vandaag precies. Dan zorgen wij er wel voor.

0: Courtney is diep onder de indruk. Hij is helemaal omvergeblazen door niemand minder dan Céline Dion. Hij vindt het fantastisch wat ze doet in Parijs. Die 26 optredens, die 26 concerten die ze geeft voor haar comeback. Dat zingen van haar, die nummers die ze brengt. Dat onwaarschijnlijke verhaal van haar ziekte, van de comeback. Van die kracht, van die energie die ze heeft. En hij is zo blij dat ze met hem samenwerkt. En dat doet ze voor de verfilming van zijn kinderboek High in the Clouds. Hij heeft al een paar stukjes van haar gehoord. Muziek die ze geschreven heeft. En Paul McCartney raakt niet uitgebabbeld over Céline Dion. Nou, het wordt zijn beste vriendin. Zie je wel. 7:58. Half negen. We zijn al een uur verder intussen. De hoofdpunten van het nieuws die zijn er ook. Hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Onze gevangenissen werken vanaf nu met een nieuwe noodwet om de overbevolking en het probleem van de huidige 660 grondslapers gerichter aan te pakken. Mensen die veroordeeld worden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en justitie versnelt ook het terugsturen van gevangenen die hier niet meer mogen verblijven. Gevangenisvakbonden hopen dat de nieuwe noodwet werkt. De Amerikaanse staat Tennessee schort de doodstraf onmiddellijk op na de mislukte executie van een vrouwelijke gevangene. De Republikeinse gouverneur eist een onderzoek naar de gang van zaken in de gevangenis waar de vrouw moest worden geëxecuteerd. En tot zolang dat onderzoek loopt, brengt de staat Tennessee geen gevangenen meer naar de dodenkamer. En ik eindig met een positieve trend in Vlaanderen, want we drinken al maar minder alcohol. 2 op de 10, nooit tot bijna nooit. Ook klassieke alcoholmythes verdwijnen stilaan. Zoals een pintje of glas wijn is goed voor je hart- en bloedvaten. Of 1 glas alcohol per dag kan geen kwaad en is gezond. Ook de groepsdruk om toch een glaasje bubbels, gin tonic of trappistje te drinken verdwijnt stilaan. Enkel binge drinken blijft een aandachtspunt, bewijst nieuw onderzoek. Het klaart stilaan op en het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er buien. Morgen schijnt dan geregeld de zon met soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden.
2: Brussels grondwitloof. Elke dag lekker. Elke dag gezond. Met passie geteeld in volle grond. Ontdek het op grondwitloof.be.
0: Madonna heeft al heel veel awards in haar leven gewonnen. De MTV Video Awards die zijn onlangs uitgereikt. En dat was een feest. Niet Katy Perry. Niet andere sterren zoals Olivia Rodriguez. Of Shakira. Maar wel Madonna is met de grote prijzen gaan lopen op die jongste editie. Heeft alles te maken met haar album Confessions. En Madonna kan het, hè? Ook op haar leeftijd. Like a Virgin komt er dadelijk aan. Maar eerst die files. Wat is dat vanmorgen, zeg? 213 kilometer al. Dit zijn de vertragingen van een half uur en meer. Zover zitten we al. Op de E313 Randslummen verlies je 1,5 uur. Van Herentals Oost tot Ham. Je verliest 3 kwartier op de buitenring rond Brussel. Van Machelen tot Jette. En ook op de A12 Boom Brussel gaat het niet vooruit. 3 kwartier erbij vanaf domein Levendalen-Wolvertem tot Strombeek. Op de buitenring rond Brussel ook 3 kwartier trager. Van Nijvel tot Groenendaal op de N16 Sint-Niklaas-Mechelen. Plus 40 minuten vanaf de A12 tot Mechelen-Noord. Op de E19 Mechelen-Brussel 40 minuten erbij. Van Mechelen-Zuid tot Machelen 34 minuten extra. Op de E40 Gent-Brussel. Van Aalst tot Sint-Andegat-Bergen liever. En op de E313 Nieuwe Antwerpen 32 minuten trager. Van Herentals-West tot Mommelgem 31 minuten erbij. Op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de E19 Breda-Antwerpen tel je er ook 1,5 uur bij. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen gaat het 1,5 uur trager. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Andere vertragingen op dit moment hou je vast maximaal 25 minuten. Maar we gaan er door raken.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Cat Stevens in de Good Morning Show. 8:40. Het is vandaag 1 oktober, begin van de nieuwe maand en internationale dag van de ouderen. En daar wil ik het zo meteen over hebben. En heel speciaal over de liefde na Stevie Wonder.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: En dan ronden we onze Big Five maand september af.
1: Ik weet het is al oktober, maar we kijken niet op een dag. Hè.
0: Je kan nog altijd stemmen. Dat kan vandaag de laatste dag zijn. De laatste kans om je stem te laten horen voor je favoriete Nederlandstalige nummer. Dat doe je via onze website nostalgie.plus. En ik weet het dat je voor Wiltura gaat stemmen. Maar denk ook eens aan Barbara. Niet?

0: Vergeet Barbara, maar vergeet Wiltura zeker niet. Bij jouw drie favorieten waarop je kan stemmen voor de Big Five Nederlandstalig van morgen via nostalgie.plus. Het is 1 oktober, het is internationale dag van de ouderen. En er is een bijzondere enquête verschenen van Liefde na 50. Ik heb Martijn de Loze aan de lijn. Martijn de Loze is directeur van NEOS. Martijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: NEOS, wat doen jullie juist?
1: Ja, wij zijn het netwerk van ondernemende senioren. Ik maak altijd een vergelijking met de jeugdbeweging voor senioren. Wij zorgen ervoor dat senioren in hun vrije tijd een heel toffe tijd beleven samen met anderen op vlak van cultuur, voordrachten, bedrijfsbezoeken, reizen, sport en bewegen. Alles wat je graag doet, maar niet alleen.
0: Dat niet alleen, want liefde is ook belangrijk. Jullie hebben een enquête gedaan bij bijna 1000 mensen, denk ik, over liefde na 50.
1: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, dat was een groot succes. Heel veel mensen hebben die enquête ingevuld. En er kwamen inderdaad heel mooie zaken uit daarvoor.
0: Ja, ik heb ergens gelezen over mensen die boven de 60 zijn, dat die dat niet meer zien zitten om te gaan samenwonen, dat die geen partner meer willen, alleen een latrelatie. Maar dat is nogal heel zwart-wit, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Ik denk, de belangrijkste boodschap is dat mensen ongelooflijk blijven geloven in liefde op latere leeftijd. En dat mensen nog altijd op zoek zijn naar een relatie. En dat mensen inderdaad niet holder de bolder willen zeggen van oké, we geven alles op wat we nu opgebouwd hebben, ja, om meteen terug in een klassieke relatie te stappen.
0: En ja.
1: Dus ik begrijp ook wel dat er heel veel mensen zeggen van ja, maar laten we eerst even afwachten wie dat dan is. Elkaar wel leren kennen, elkaar de tijd geven om dingen op te bouwen en dan wel zien hoe dat het verder loopt. En daarvoor is een latere relatie uiteraard een uitstekend gegeven.
0: Ja. Ja, ik heb het televisieprogramma, je hebt het ook gezien, Hotel Romantiek. Dat zijn mensen van boven de 50 die op zoek zijn naar een nieuwe relatie, die ervan dromen nog eens heel erg verliefd te worden in hun leven. Maar het is niet evident, hè?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dus wat ook heel duidelijk blijkt, is dat mensen inderdaad geloven, maar dat heel veel mensen daar nog maar heel weinig initiatief rond genomen hebben. Tweede, ja, dat er ook heel... De belangrijkste oorzaak is dat mensen geen geloof hebben in digitale dating-apps. Dat er niet altijd veel ontmoetingskansen zijn. En dat zien we ook wel, denk ik, dat we moeten erkennen dat het aantal ontmoetingskansen, zeker op vlak van die contact, een beetje op het afnemen zijn in onze samenleving. En daarvoor is het uiteraard wel goed, zoals verenigingen, zoals NEOS, dat je daar wel de kans hebt om mensen te ontmoeten. We zijn uiteraard geen datingbureau, maar het gegeven is wel dat je daar de kans hebt om mensen echt fysiek te leren kennen. En dat een heel goed moment is om op basis daarvan te gaan vertrekken.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar een programma als Blind Getrouwd, ja, mensen van boven de 40 of van de 50, ja, vergeet het maar, hè, kan je niet aan meedoen, hè?
1: Ja, dat is jammer, hè. Want eigenlijk op dat vlak, ik denk dat het ook heel duidelijk is, dus op liefde staat geen leeftijd.
0: Ja, maar toch wel, als je de social media bekijkt, als je televisieprogramma's bekijkt, dan lijken er toch de mensen die wat ouder zijn niet in aanmerking te komen voor al die dingen. Of toch wel?
1: Ja, dat is jammer. En dat komt ook heel duidelijk naar voren in de enquête, dat de mensen die dat ingevuld hebben ook heel duidelijk aangeven dat de media je altijd een realistisch beeld schetst over liefde op later leeftijd. Het heeft ook gewoon te maken met het feit dat heel wat mensen worden uitgesloten in dergelijke programma's. Dus bij deze ook een warme oproep, laten we geen leeftijd plakken op liefde. En laten we liefde in al zijn facetten en ook op alle leeftijden aan bod komen.
0: Ja, liefde na 50, hoe moet je aan de slag als single en je droomt van een relatie, van een vaste relatie?
1: Hoe jij aan de slag kan, is uiteraard initiatief nemen. Ik zou zeggen, in de eerste plaats, zorg gewoon dat je nieuwe contacten opbouwt. En daarvoor zijn verenigingen, hobbyclubs en dergelijke uitstekende gelegenheden om nieuwe mensen te leren kennen. Uiteraard zijn er ook nog altijd relatiebureaus die volgens de bevraging nog altijd meer vertrouwen genieten dan de digitale dating-apps die er bestaan. Ja, en dus het is ook een manier om eventueel op zoek te gaan naar die droompartner. Maar ik begin altijd met nieuwe mensen te leren kennen. En in die vijver van nieuwe mensen die je leert kennen, ja, dan hoop je dat de vonk overspringt en dat het misschien iets meer kan worden.
0: Ja, Martijn De Loos, bedankt voor de tips. Martijn van de NEOS VZW. Iemand die, of jullie zijn onder andere deelnemers aan die enquête van Liefde na 50. En nu maar duimen, hè. Duimen voor de liefde na 50. Zeker. Dankjewel, Martijn.
1: Fantastisch.
0: Ja, fijne donderdag. Dag. Ja, dag.

0: C. Coltrane, Go Like Elijah. Of in de jaren 70 kwam elektriciteit vooral van steenkoolcentrales, denk ik dan bij mezelf. Maar dat lukte ook wel. 5000 volt staat klaar voor na het nieuws.
1: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Vijf vrijdagen.
5: Vijf toplijsten.
6: Vijf genres.
5: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur. Nostalgie
0: Plus. Veel wolken vanochtend, maar er gaat niet altijd regen uitvallen. Blijft dus wel bewolkt. We gaan ook de zon te zien krijgen, maar dat zal iets voor na de middag zijn. En ja, toch wel zacht, hè. Mooi weer voor de herfst. Een graad of 20 halen we zeker. Your golden years. Wordt een mooie donderdag. Nostalgie Plus. Het nieuws van 9 uur krijg je van Bart van Langenhoven.
7: Goedemorgen. We drinken al maar minder alcohol. 2 tot 3 op de 10. Nooit tot bijna nooit. Dat bewijst een nieuw onderzoek bij meer dan 2000 Vlamingen door Kom op tegen kanker. Ook klassieke alcoholmythes verdwijnen stilaan. Zoals een pintje of glas wijn is goed voor je hart en je bloedvaten. Of 1 glas alcohol per dag. Dat kan geen kwaad en is gezond. Ook de groepsdruk om toch een glaasje bubbels, gin tonic of trappistje te drinken. Dat verdwijnt stilaan. Enkel binge drinken blijft een aandachtspunt, bewijst het nieuwe onderzoek. Onze gevangenissen werken vanaf nu met de nieuwe noodwet om de overbevolking en het probleem van de huidige 660 grondslapers gerichter aan te pakken. Mensen die veroordeeld worden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband. En justitie versnelt ook het terugsturen van gevangenen die hier niet meer mogen verblijven. Gevangenisvakbonden hopen dat de nieuwe noodwet werkt. En techgigant Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, zeg maar het Pentagon. Musk leidt mee een nieuw project dat de toekomstige manier van oorlog voeren onderzoekt. Dat bevestigt Amerikaanse defensieminister Hegseth. Die sprak ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en artificiële intelligentie zelf doelwitten kunnen aanvallen, zonder dat de mens ingrijpt. Het klaart stilaan op en het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er buien. Morgen schijnt geregeld de zon met soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Zaterdag brede opklaringen met soms wat wolken. Zondag afwisselend zon en wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden.
0: Het is nog altijd heel erg druk. Toestand is niet hopeloos. Het klaart op, maar er staat toch nog altijd 165 kilometer file in het totaal. Ik heb voor jou de vertragingen van een kwartier en meer. Op een rij op de A12 Boom-Brussel verlies je nu 34 minuten van Domein Levendalen-Wolverstem tot Strombeek op de E313. Ranslummen 31 minuten erbij van Herentals-Oost tot Geel-Oost. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 26 minuten trager van Haasdonk tot Antwerpen-West. De E313 Lummen-Antwerpen, daar verlies je 26 minuten van Massenhoven tot Lommelgem. 25 minuten erbij op de E19 van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. 24 minuten trager op de E40 Gent-Brussel. Van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem ook plus 24 minuten op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Wellerik in de Dreef. En 23 minuten extra op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Boluwelaan. Je verliest 17 minuten op de A12 Boom Antwerpen van Boom tot Willerijk. Op de E19 Mechelen-Brussel 16 minuten trager van Zemst tot Machelen en een kwartier trager op de E314 Lummeleuven van Aars tot Wilselen. Andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 13 minuten.
8: Good Morning Show.
5: Met Johan Henneman.

Five Thousand Volts hebben maar één hit gescoord, maar wat voor één. Die draaien we nog altijd met heel veel plezier in de Good Morning Show. I'm on fire, 6 over 9. Liefde na 50 was een hele interessante, niet een hele interessante enquête die vandaag verschenen is. Naar aanleiding van de internationale dag van de ouderen. En er zijn mensen die vragen, die VZW, waarover jullie het daar straks hadden. Wat is dat ook weer? Ja, dat is NEOS. En ik wil het daar straks met de directeur van de VZW NEOS. En dat is Martijn de Loze. En gewoon even surfen op het internet. En dan kom je er als vanzelf bij voor activiteiten voor mensen die al een klein beetje minder jong zijn. Frank Sinatra, een ABBA-plaat. Ja, je weet wel. One classic van ABBA.

Pootje baden, vissen, gewoon picknicken, gewoon genieten van de stilte, van het stromende water, down by the Lazy River. Het kan allemaal met The Osmonds. Frank Sinatra, die deed het altijd op zijn eigen gereide manier.

0: Nostalgie Plus. What a beautiful noise. Op FM, op de app van Nostalgie, op de website en op DAB Plus. Met Neil Diamond gaan we daar straks nog eens vieren. En ik zei het al, na bij Klassieke Day, keeps the doctor away. Ik voeg de daad bij het woord met Voulez-vous komt eraan.
1: Hier Pipa de kat.
2: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
1: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
2: Je kunt ook vriend worden.
1: Van Maxizo.
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Dan krijg je de specialetjes.
2: Plezante tips, eerste klas advies.
1: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
2: Daar zijn vrienden voor.
1: Ah ja.
2: Ah ja.
1: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
3: Een buitenaardse invasie. Een afremmende locomotief. Een fabriek met industriële robots. Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
6: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
8: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh. Niklas, daar joh.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
13: Oh, dokter, het gaat niet meer.
14: Oei, en hoe lang speelt het al?
13: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
14: Oh, klassiek geval.
13: Is het nog te redden?
14: Nee, tijd voor iets nieuws.
13: En waar vind ik dat?
14: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
13: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
14: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
13: Gratis?
14: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
13: Macri, waar beter slapen begint.
15: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Aha, daar is hij weer. Johan in de Good Morning Show met zijn ABBA-plaatje. Ja, en ik kan nog wel even doorgaan met ABBA iets draaien en ABBA-bekende nummers, want er zijn er zeer veel. Niet voor eeuwig, maar toch een heel klein beetje eeuwig. Regen, dat kan toch zo plezant zijn. Laat je er nooit door afschrikken. En wat kan er allemaal onder een paraplu? Jermaine Jackson en Pia Zadora.

0: Hij deed het met Louisette in het begin van zijn carrière, met de Centimeters in de jaren 70. Daarna, eind jaren 70, waren er de Miljonairs. En in de jaren 90 de Straffelmannen. Ik heb het over de rockgroepen waarmee Raymond van het Groene Woud op het podium stapte. En die met de Miljonairs, die hoor je zo bij Nostalgie Plus. Vlaanderen boven heb ik voor jou uitgepikt. Ik kan je meezingen zelfs. 109 kilometer file, ook in de file. De vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel plus 25 minuten van Expo Machelen-Woluwe tot Machelen-Woluwe aan op de A12 Boom-Brussel 23 minuten trager. Van Wolvert en Domein Levendalen tot Strombeek-Bever op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 22 minuten van Zems tot Machelen. Ook 22 minuten langzamer op de E313 Lumme-Antwerpen van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de A12 Boom-Antwerpen een kwartier erbij van Aartselaar tot Wilrijk. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen ook 15 minuten trager. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. 11 minuten erbij op de Brusselse buitenring. Van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. De Antwerpse ring plus 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de Brusselse binnenring moet je rekening houden met een ongeval ter hoogte van Beersel. Daardoor verlies je 10 minuten. Dus vanaf alle andere vertragingen maximum 9 minuten.
1: De Good Morning Show. Met Johan Henneman.

0: 70s naar de 80s, dat is ook geen probleem. Uit de 80s herinner ik me trouwens deze grote danshit. En ik dacht, Don't You Want Me van de Human League mag gaan andere draaien. Ik ga Human draaien.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code yellow!
7: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
6: Wow.
7: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
8: Ik heb er al direct 2 nodig.
9: Oh, ik heb 20.
7: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.

0: We komen alsmaar dichter. Elk uur komen we dichter van de Big Five Nederlandstalig. Ik ga naar Isegem, daar woont Dirk. Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dirk, ben je lang wakker?
1: Van 8 uur.
0: Van 8 uur. En wat heb je allemaal gedaan de voorbije, toch bijna 2 uur?
1: Wel, ik heb mijn vrouw gevoerd. Ze gaat vandaag mee op een daguitstap van een woonzorgcentrum als begeleider. Ah. En ik heb ze gevoerd naar dat woonzorgcentrum en ben dan teruggekeerd naar huis en een beetje de kranten doornomen.
0: Ja, en naar waar is ze, jouw vrouw, op uitstap?
1: Ze gaan met een aantal patiënten van het woonzorgcentrum naar de stad Ieper.
0: Oh, dat is bij mij ook al even geleden dat ik in Ieper ben geweest. Mooi, hè?
1: Ja, normaal is dat een mooie uitstap. En ik heb de indruk dat het weer gaat meevallen in tegenstelling tot de berichten eerder deze week.
0: Mm-hmm. Ja, de regen die verdwijnt wel. Het wordt droger.
1: Ja, inderdaad.
0: En niet te koud, dus ideaal om op stap te gaan, hè. En mensen moeten buiten komen, Dirk, vind ik.
1: Ik vind dat ook.
0: Oké, Dirk, zeg, jij bent de muziekexpert daar bij jou thuis.
1: Dat valt nogal mee, ja.
0: Ik heb 2 lijstjes gekregen. Het is tenminste, ik heb eentje gevonden, eentje van je vrouw en eentje van jou.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Zullen we met die van jou beginnen? Wat stond daar allemaal in? Voor de Big Five Nederlandstalig?
1: Van mij stond daarin, zo mooi, zo blond en zo alleen van Jimmy Frey.
0: Ja.
1: De dag dat de zonlicht niet meer scheen van John Terra.
0: Oh, dat is een leuke.
1: En Linda van Wiltura. Natuurlijk, bij Wiltura heb je zodanig veel keuze dat je dat moet uiteindelijk een keuze maken. Maar ik heb Linda gekozen.
0: We kunnen een Big Five van Wiltura maken, zonder problemen, denk ik.
1: Ik denk het ook.
0: Dirk, dan heb je ook voor je vrouw iets gemaakt. Tenminste, je hebt daar leuke dingen in gefluisterd. En ze was er helemaal mee akkoord.
1: Ja, het is wel degelijk haar keuze.
0: Haar keuze. Wim de Kranen staat daarin met Rosanne. En Hemelsblauw van Wiltura, daar heb je hem weer. Allebei toch een beetje van, denk ik.
1: Ja, allebei een beetje van, ja.
0: Ja. En daar staat op 1 een Nederlander die ook in Vlaanderen wereldberoemd is geworden, hè? Boudewijn de Groot.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja, daar hou ik nog altijd van die zijn muziek.
1: Maar Boudewijn de Groot, je hebt ook veel keuzes, hè. Er zijn zodanig veel mooie platen gemaakt, zoals Avond, zoals Tip van de Sluier.
0: Ja.
1: Vroegere hits uit de jaren 60. Het is moeilijk om een keuze te maken, maar als er ook om je hoofd is verdwenen, is in mijn ogen een zeer degelijke keuze.
0: Ja, Avond was ook goed geweest voor mij.
1: Avond is ook goed, hè.
0: Maar het wordt Als de rook om je hoofd is verdwenen. Ria heet je vrouw. Ze heeft dat lijstje ingestuurd. En je hebt het helemaal goed verkocht op de radio. Dirk, hartelijk bedankt. Maak er een fijne donderdag van. En geniet morgen van de Big Five Nederlandstalig, hè.
1: Dat zal ik doen.
0: Dag, Dirk.
1: Ja, dankjewel.
2: 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
2: 5 genres. Dat is de Big Five.

Ook Leen heeft weer heel goede platen mee vandaag. Echt waar, blijf gewoon luisteren. Blijf naar Vrouwentongen luisteren. Blijf naar bij Nostalgie Plus. En ik schuif op, ik laat mijn stoel aan haar. Ik heb kop of munt gedaan. Ik had er eigenlijk twee klaar liggen. Eentje van de Tramps en eentje van de Romantics. En het is kop of munt geworden. Munt voor deze. Voor de gitaren. Daarmee kan je je dag goed beginnen, hè. Gitaren van Romantics. En die ken je natuurlijk vooral van deze What I Like About You. Fijne donderdag.

0: tot en met 4 oktober bij je internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
1: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schatje, wel.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Theba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Theba Meubelen. In Sint-Niklaas en op thebameubelen.be. Theba Meubelen, jouw keuze in wonen.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
1: Oei, dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: 5 vrijdagen.
15: 5 toplijsten.
14: 5 genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur. Nostalgie.
16: Big Five Nederlandstalig, dat is voor morgen. Maar super tof dat je er vandaag ook alweer bij bent om samen de voormiddag door te brengen. Your golden years. Nostalgie. Het is 10 uur, tijd voor het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. De federale politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die jarenlang drugs smokkelde via Brussels Airport. Criminelen vervoerden vooral cocaïne en cannabis via passagiersvluchten vanuit Afrika en Amerika die naar ons land kwamen. Speciale politieeenheden doorzochten een 30-tal huizen en andere gebouwen gisteren in ons land en Frankrijk en pakten 21 verdachten op. Bij die huiszoekingen namen agenten bijna €60.000 cash geld in beslag. Ook crypto wallets en zo'n 10 auto's en vuurwapens. In Antwerpen start het proces tegen ex-Open VLD-politica Shiame El-Kawakibi, haar partner en de VZW Let's Go Urban. Parket vervolgt hen voor subsidiefraude die opliep tot zo'n €600.000. Geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap bestemd voor het Urban Center gebruikte El-Kawakibi voor persoonlijke projecten. En het leven van de voormalige Russische schaaklegende Garry Kasparov is in gevaar. Politicus leeft als oppositieleider van het Forum voor een Vrij Rusland in ballingschap. Hij kreeg de waarschuwing van de Litouwse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat schrijft Kasparov op zijn sociale media. Samen met een politieke medestander nam hij maatregelen om zichzelf en zijn omgeving te beschermen. En minder goed nieuws voor de Zoo van Antwerpen, want die verliest haar jaarlijkse subsidie van €1 miljoen. Een gevolg van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering om een begroting in evenwicht te garanderen. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens zegt nu dat de Antwerpse Zoo haar financiële boontjes vanaf nu zelf moet leren doppen. Stilaan overal opklaringen, maar er kan altijd een bui vallen bij 16 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon met soms wolkenvelden en opnieuw 21 graden. Zaterdag afwisselend brede opklaringen en wat bewolking. Zondag geregeld zonnig, maar ook wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden. Maandag wisselend bewolkt, maar droog bij 20 tot 22 graden.
16: Op de E40 Gent-Brussel verlies je 20 minuten van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. Op de E313 Lumme-Antwerpen ook 20 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring 20 minuten van Expo tot Vilvoorde-Koningslo. Op de A12-Boom-Antwerpen een kwartier van Aartslaar tot Wilrijk. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 Mechelen-Brussel 10 minuten van Zems tot Machelen. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
15: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Met een hoofdrol voor het instrument dat onze landgenoot uitvond. Adolf Sax, zijn saxofoon in Jerry Rafferty's Baker Street. Op donderdag, zoal even met je gedachten in Londen zijn, samen met Jerry Rafferty. Dat doet muziek toch met mij, hoor. Zeker en vast reizen vanuit mijn zetel, keuken, living, studio natuurlijk. Morgen op dit uur zet Sepp zich in eerste versnelling om flink op te trekken en de ronde van de lage landen te doen voor de Big Five. Nederlandstalig, het beste wat Vlaanderen en Nederland te bieden heeft, als het maar Nederlandstalig is, dat mag je dan verwachten morgen vanaf 10 uur. En je kan natuurlijk nog altijd bepalen wat er in die 100 beste staat door te stemmen op jouw favoriete Nederlandstalige liedjes via onze site nostalgie.plus. Laatste vrouwentongen van deze week dus. Met een vast ingrediënt dat chef Timon heet. Straks rond 11:15. Een verscheurende muzikale keuze. Zo meteen al in Leen gaat vreemd. En een boek over rimpels. Goedemorgen. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentong.

0: Alle benen en ledematen voor de rest zijn helemaal losgeschud om deze donderdag goed te beginnen.
1: Gaat vreemd.
0: Het lieflijke Duitse in mijn wiede zondag deed ons gisteren eigenlijk al een beetje verlangen. 4 dagen te vroeg, weliswaar, naar zondag. Cindy Oudbert zorgde daarvoor. En deze jongen bleef verweest achter op het station.
2: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Annabel.
0: Hans de Boy met Annabel.

geven hem met plezier een tweede kans. Maar kan Annabel en Hans kunnen die opboksen tegen een geheel Belgische productie met pikante Braziliaanse blazers, zeg maar, een hele saus?

0: om de percussie maar niet te vergeten van Two Man Sound in Disco Samba. Dat is de keuze B. Dus gaan we voor Hans de Boys Annabel of gaan we voor Disco Samba van Two Man Sound? Waarmee sturen we Leen gaat vreemd het weekend in en waarmee starten we maandag een nieuwe week? Ach, een hartverscheurende keuze als je het mij vraagt. Ik moet niks doen, ik moet alleen tellen. Jij moet kiezen.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: Annabel zal misschien morgen inderdaad wel in de playlist zitten van de Big Five Nederlandstalig. Als die genoeg stemmen heeft, maar het is wel een populair nummer natuurlijk. Maar goed, wil niet zeggen dat die vandaag nog niet kan gekozen worden. It's up to you. In elk geval, de stemmen stromen binnen voor A. Annabel en toch ook wel behoorlijk wat voor de disco samba van Two Man Sound. Je hebt nog even de tijd om een WhatsAppje te sturen. Carly Simon en The Righteous Brothers wachten ondertussen wel op ons en op je stem.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
3: Mannekes,
4: Pompie,
3: van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Ik dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
16: De snelste weg naar Nostalgie Plus vinden? Via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
17: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Lien gaat vreemd.
1: Annabel zal in de jaren 80 ook wel een populaire naam geworden zijn, zeker, want een populaire song, maar populair genoeg om nu hier gekozen te worden, dat is de vraag. Of wordt het dat Braziliaanse bloed waar kruipt waar het niet gaan kan, of dat kruipt waar het niet gaan kan? Hey, een Belgische productie natuurlijk van Two Man Sound. Deze disco samba, dat was keuze B, A, Annabel B, disco samba. Annabel, benieuwd of hij morgen in de top 100, de Big Five Nederlandstalig, zal staan. In elk geval, dat is zo'n beetje de redenering die ik hier zag. Er is zeer veel verstuurd via WhatsApp, maar het meeste was toch voor B, Disco Samba van Two Man Sound, iets populairder.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debameubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

Daarnet was het hier nog aan het druppelen. En toen... En toen startte ik deze plaat en van de slag scheen de zon, kwam de zon erdoor van de ene seconde op de andere. Of toch bijna. Two Man Sound heeft die uitwerking. Disco, samba, dat wil zeggen dat Anna wel misschien morgen in de top 5, Big 5 Nederlandstalig zit. Maar in elk geval maandag een nieuwe kans krijgt. En dan tegenover een Franse, echte 80s klassieker staat. Hey.

0: drie of liever WhatsAppjes versturen. Doe dat vooral, zeker met de Leen gaat vreemd. Maandag opnieuw, maar als er iets op je lever ligt. Je weet mij te vinden via een WhatsAppje.
1: Lekkers met Leen.
0: Voor wie dit weekend achter de potten wil staan en is echt wil scoren met iets. Ik denk dat chef Timon iets gaat voorstellen waarmee er echt te scoren valt. Een beetje voorbereiding is wel nodig. Je moet er ook van houden. En je moet wel even op zoek gaan naar een schoon stuk van het varken. Het stuk dat je wil hebben. Maar blijf vooral luisteren dus om te scoren.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Tiscamania, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
9: Amai, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
12: Nu ook in je Maxizo-winkel.
13: Hallo!
12: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

0: Lekkers met Leen.
1: Het is de laatste van de week, want morgen is er een Big Five Nederlandstalig met Seb Timon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb de vragen beginnen zo'n beetje binnen te komen. Madden Yvette al met haar panna cotta gisteren.
2: Ik hoop dat het gelukt is.
1: Ja, ik hoop het ook. Yvette mag iets laten weten. Maar ik heb ook een vraagje van Jeff.
2: Oké. Okay.
1: Ah, kijk, en Jeff die brouwt verder eigenlijk op dat spek dat we gisteren op die panna cotta gedaan hebben. Want Jeff wil heel graag van jou goed buikspek kunnen klaarmaken.
2: Ja.
1: Hij eet dat zeer graag. Ik eigenlijk ook
2: wel. Dat is goed, hè? Lekker,
1: dat is heel lekker, ja.
2: Maar dat moet wel goed klaargemaakt
1: zijn. Ik weet ook niet hoe ik er moet aan beginnen.
2: Ja, het is vooral iets dat we, zeker voor Jeff, in het weekend gaat een beetje tijd nodig hebben. Hè.
1: Maar Jeff heeft tijd, ik voel het.
2: Jeff heeft tijd.
1: Jeff moet niet stofzuigen, moet niet de was doen. Jeff die mag gewoon in de keuken staan schitteren.
2: Jeff heeft
1: schitteren.
2: Tijd voor buikspek te maken. Ja. Ja, dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Hè. Je gaat gewoon bij je beenhouwer buikspek en niet verschieten. Dat is echt een dik stuk. Hè. Als je het volledige buikspek vraagt aan je beenhouwer, met zwoert en al aan, heb je echt een stevig stuk vlees mee. Maar kunt dat perfect klaarmaken en in de week verschillende gerechtjes mee maken.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk het belangrijkste is dat je dat buikspek langs de zwoert schoon gaat inkerven, langs twee kanten. Dat je dat echt doorsnijdt, dat zwoert.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: En dan grof zout. En gewoon grof zout en rupt dat in. En dan ga ik een mengeling gaan maken, maar dat kiest een klein beetje zelf. Hè. Ik ga vaak wat witte peper, wat komijn, een beetje gehoogd paprika. Je kunt daar perfect wat rasalanoet bij doen. En ik ga dat allemaal gaan, ja, oftewel gaan mixen, dat je gewoon één rub krijgt. Eén kruiden mixt.
1: En doe je daar wat olie bij om dat smeug te maken?
2: Op mijn varken ga ik olie doen. Ga ik sojasaus doen. En wat witte wijnazijn.
1: Ah.
2: Want die azijn gaat er ook voor zorgen dat hij in de oven straks een klein beetje zijn zuren gaat breken. En dan goed inkruiden. Belangrijk is als je zo'n stuk, een groot stuk buikspek hebt. Hè, je moogt echt genoeg kruiden. Genoeg marinade, genoeg kruiden. En speelt daar een beetje mee.
1: En je wrijft dat helemaal in?
2: Volledig dat vartje invrijven. Wat leuk om te doen ook. Jeff gaat hem daarmee amuseren.
1: Ja, je gaat vuil handjes hebben, hè, Jeff.
2: En dan
1: niet aan de was komen.
2: Nee. Dat de vrouwen niet blij zijn. En dus als je dat goed ingesmeerd hebt en gerupt hebt, ga je dat eigenlijk een klein beetje bouillon in. Dus je pakt een baktray, dus eigenlijk een ovenschotel, je buikspek erin. En daar ga je een bodem, ja, twee dikke vingers dik, bouillon gaan inzetten.
1: Runsbouillon, varkensbouillon? Nee, varkensbouillon.
2: Ja, een perfecte runsbouillon of een groentebouillon. Eigenlijk is dat, maakt
1: het
2: niet zoveel
1: uit.
2: Het ding is gewoon, je moet iets van vocht hebben erin. En dan ga je heel die bakschotel, bakplaat gaan inwikkelen met aluminiumfolie. 3-4 graadjes maken, een klein beetje, maar niet te veel. Dat er iets van stoom weg kan, dat de meeste blijft inzitten. En dan stik dat in de oven een 12 uur.
1: 12 uur? Oei, sorry. Ja. 12 uur.
2: 12 uur voor op een 105, 110 graden ongeveer.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja, chef, dan kun je wel je handjes wassen en de was doen.
2: Ik heb gezegd,
1: stofzuigen, hè?
2: Dat tijd gaat kosten. Hè?
1: Ja, ja.
2: Daarmee, ik doe dat vaak. S'avonds steek je dat in. En s'morgens is mijn buikspek klaar. Dus als je dat s'avonds om 8 uur in je oven steekt, en om 8 uur s'morgens, als je opstaat, is je buikspek klaar.
1: Maai, met de geur van buikspek wakker worden.
2: Als je dan dat folietje erover doet, dan kun je, dat is super juicy. Hè? Kun je schone dikke plakken, en dan kun je mee gaan doen wat je wilt. Hè? Gewoon schoon aankorsten. Of in een pastatje, of in een thuisse wok. Of, ja. Maar dat buikspek is zelf mega malt.
1: Ja, een beetje tijd hebben en alle stappen goed volgen.
2: Ja.
1: Ja, beluister het nog eens opnieuw. Hè.
2: Het is ook een gerechtje dat binnenkort op mijn nieuwste seizoen van Jam komt. Dus dan kun je het mij ook op tv zien doen.
1: Oké, goed zo. Jam is er weer.
2: Ja, dat komt er binnenkort weer aan.
1: Ja, fantastisch.
2: We hebben daar deze week de opnames voor gehad. En daar ga je mee kunnen buikspek zien klaarmaken.
1: Voilà. Als je het nog eens wil zien, dan moet je maar naar Jan kijken. Ik heb nog één vraagje voor jou. Morgen is het de Big Five Nederlandstalig.
2: Ja.
1: Wat mag er voor jou zeker in staan? En misschien zelfs op één, of weet ik veel.
2: Een echte Gentenaar, dat is een buffalo. En dan denk ik Gorky met Mia. Als Gentse trouwe supporter is dat toch ons lijflied.
1: Hè? Ah, is dat het lijflied van de buffalo's?
2: Elke keer wordt dat gezongen bij de match.
1: Dat is aandoenlijk, zeg.
2: Ja. Elke match opnieuw.
1: Ik vermoed dat dat hoog zal eindigen.
2: Dus Mia, Nummer 1.
1: Mooie nummer 1.
2: Voilà.
1: Dankjewel en goed weekend.
2: Ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
9: Voor de volle 100% met de pro van
8: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: De beste volle van maken, dat kan tellen.
16: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
17: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
18: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
13: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
19: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
20: 5 vrijdagen.
21: 5 toplijsten.
20: 5 genres.
21: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur.
22: Nostalgie.
23: Ik heb zo meteen muziek van Frans Gaal, van Bas Kaaks ook. En we gaan het in vrouwentongen over rimpels hebben. Maar het is goed 11 uur, tijd voor het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Ik begin met studentenprotest in Luik. Aan verschillende scholen is het onrustig, zegt de politie. Studenten gooien met allerlei dingen naar de agenten, zoals voedzoekers, eieren, appels en zelfs nadarhekken. Politie spreekt van aanzienlijke schade aan gebouwen en auto's. Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel beleeft een woelige periode door ingrijpende besparingsmaatregelen en hervormingen van die Waalse regering. Een ontslag in ons voetbal. Voormalig doelman bij de Rode Duivels, Stijn Stijnen, is niet langer de trainer van tweede klasser Patro IJsden. Na 5 nederlagen in de eerste 6 competitiewedstrijden in de Challenger Pro League zette Stijnen een stap opzij. De Limburger van 45 blijft wel sportief directeur. In de stand staat Patro IJsden derde laatste met amper 3 punten. Dan nog tennis. Zizou Bergs is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Tokio in Japan. Hij verloor in 3 sets van de Tsjech Leheka, 6-3, 6-7 en 6-3. En bij de vrouwen kon Sofia Kostula zich niet plaatsen voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Yingshang in China. Ze verloor in de achtste finales in 2 sets van de Russische Lanceré met 6-3 en 6-4. En de app van KBC Bank is opnieuw de beste ter wereld. Voor de 3e keer al, blijkt uit internationaal onderzoek van 145 bank-apps in 22 landen. KBC pioniert al sinds 2011, toen het zijn eerste stappen zette in de digitale wereld. De CEO wijt het succes van de bank-app aan het brede aanbod dat verder gaat dan de klassieke bank- en verzekeringsdiensten. Aldus nog KBC. Stilaan overal opklaringen, maar er kan altijd een bui vallen bij 16 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon met soms wolkenvelden en opnieuw zo'n 21 graden. Zaterdag afwisselend brede opklaringen en wat bewolking. Zondag geregeld zonnig, maar ook wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden. Maandag dan wisselend bewolkt, maar droog bij 20 tot 22 graden.
23: Op de E19 Mechelen-Antwerpen verlies je een half uur van Mechelen-Noord tot Kontig. Op de E314 Leuven-Lummen 10 minuten van Leuven tot Winxelen. Daar ligt een obstakel op de weg. En op de R1 Antwerpen-Nederland ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
21: Vrouwentongen met Leen de Maree.

grote vertwijfeling in volle discoperiode bij de jongens van Buzzcocks. What can I say? Zometeen gaan we het over rimpels hebben. Dermatoloog Dagmar Stijnen, of Ostijn. Stijnen is de keeper. Ostijn schreef het boek Rem de Rimpel. Maar pleit tegelijk ook om te omarmen dat we ouder worden. Dus horen straks wat er werkt tegen rimpels en hoe dat zit met die spuitjes die de rimpels geen kans geven. En er is een boek dat op een rimpeloze manier misschien wel tot bij jou geraakt.

0: Poupée de sire, poupée de son, poppetjes die hebben geen rimpels en toch gaan we het daar nu over hebben. Want Dagmar Ostijn is dermatoloog, houdt zich dus bezig met onze huid en schreef het boek Rem de Rimpel. Dokter Ostijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is die rimpel te remmen?
1: Ja, die is toch wel degelijk af te remmen. Dat is ook de reden waarom ik mijn boek zo genoemd heb. Rem de rimpel en niet weg met de rimpel. Of we willen geen rimpels meer. Omdat je huidveroudering toch wel kan vertragen. Want eigenlijk een deel van je huidveroudering is wel genetisch bepaald. Dus dat is een stukje waar je helemaal niks aan kan doen. Maar de mate van huidveroudering en de snelheid van huidveroudering kan toch wel bepaald worden door een aantal externe factoren. En daar is vooral de zon een hele grote factor. Dus mensen die veel zon hebben gehad in hun leven, dan gaan het toch wel zien dat ze sneller gaan hun huid verouderen. Maar ook roken, dat is een grote factor. Maar ook bijvoorbeeld het algemene leefstijl. Hoe dat we leven, hoe gezond dat we leven, hoeveel rust dat we nemen, hoeveel stress dat we hebben in ons leven. Dus dat bepaalt toch ook wel allemaal de snelheid van verouderen.
0: Ik lees ook wel eens genoeg water drinken. Hydrateren voor die huid.
1: Ja, natuurlijk, hydrateren, dat is wel belangrijk, maar dat gaat niet onmiddellijk een invloed hebben op de huid. We zien wel natuurlijk bijvoorbeeld bij oudere mensen, als die heel, heel weinig drinken en echt, echt uitgedroogd zijn, dat je daar wel merkt dat die huid inderdaad veel meer stugger is. Maar het is nu niet door 2 liter water per dag te drinken dat je dat onmiddellijk een rechtstreeks gevolg gaat hebben in de huidlengte. De zon is een veel grotere factor dan dehydratatie.
0: Ja. We schijnen, heb ik zo het gevoel, en dat gevoel heb ik al lang hoor, dat is dat we geobsedeerd zijn door dat ouder worden. Hè. Door die rimpels, die moeten weg, die moeten tegengehouden worden. We worden om de

0: De textuur heb ik aan lekker ruiken. Maar dat betekent niet dat die 4 keer beter gaat werken dan een crème van 50 euro bijvoorbeeld. Wat belangrijker is, is dat je kijkt wat dat erin zit. Het is een beetje zoals leer etiketten lezen. Een beetje zoals voeding. Kijk wat erin zit. Het is ook niet gemakkelijk, want je moet al een beetje weten, kennis hebben van de ingrediënten. Dus veel belangrijker is te kijken wat er precies in die crème in zit. Dus de ingrediëntenlijst, de achterkant van het doosje of het flesje. Waar dat er staat. En daar kan je dan inderdaad een aantal ingewikkelde namen tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld retinol, zoals bijvoorbeeld
1: collageen.
0: Vitamine C, collageen. inderdaad, dat is een goeie. Collageen en een crème, dat wil ik misschien al direct meegeven, dat dringt heel moeilijk door in de huid. Collageen is iets dat je moet opnemen, dat je moet drinken, of in poedertjes. Maar zet dat in een crème, die moleculen is veel te groot en die dringt bijna niet door in de huid. Dus
1: ja, kijk eens aan.
0: Dat is misschien al één tipje dat kan ontsluiten.
1: Zeg, en mijn gewone Nivea, ik smeer gewoon Nivea aan mijn hoofd.
0: Geen merken noemen.
1: Ah, nee, dat maar. Nee. Ik zal zeggen, het gewone product. Is dat ook goed?
0: Dat hangt er een beetje af wat je allemaal wilt. Denk jij van, ik wil gewoon mijn huid gaan hydrateren, dan is dat blauwe potje inderdaad voor jou voldoende. Maar zeg jij, ik wil iets meer doen. Ik wil bijvoorbeeld aan bruine vlekjes gaan werken. Ik wil bijvoorbeeld aan de roodheid in mijn gezicht werken. Of ik wil toch aan die fijne lijntjes gaan werken. Ja, dan gaat er wel iets meer moeten doen dan de gewone blauwe pot.
1: Ja. Ik zal het boek moeten lezen. Ik voel het, want we kunnen natuurlijk niet alles... maar ik wil het toch nog over één ding hebben. Wat gezegd van, als ik naar televisie kijk, hè, ik zie geen rimpel meer, hè, bij alles wat dat daar zit op de televisie. Daar is geen rimpel meer te bespeuren. Hè. Ik vind die obsessie voor allerlei... iedereen gebruikt daar... Allee, we moeten het niet onnozel doen. Hè. Spuitjes met botox en fillers en zo. Wat vindt u daarvan?
0: Oh, ik vind een beetje leef en laat leven. Dus degene die daar noodzaak toe voelen, zou zeggen van doe. Maar inderdaad, het is wel zo dat het een beetje het beeld kan vervormen van wat is inderdaad natuurlijk ouder worden. Maar natuurlijk, ik ging zeggen, het zijn een beetje, het is zo oud als de mensheid zelf. Ja. We proberen ons altijd beter voor te doen zoals we zijn. We kleuren ons haar, we dragen make-up, we dragen de mooiere kleren. Dus we proberen ons toch altijd ietsje beter voor te doen als we zijn. En het verouderingsproces kan wel confronterend zijn, inderdaad.
1: Maar u zegt toch ook, aanvaard voor een stuk ook dat je ouder wordt, hè?
0: Voilà, inderdaad. Voor mij hoeft daarom mijn boek Rem de Rimpel. Niet elke rimpel moet per se weg, inderdaad. Je kunt wat de meeste mensen bij mij weg willen, is die frontrimpel tussen de wenkbrauwen, bijvoorbeeld. Maar velen storen zich niet aan de kraaienpootjes, de raglijntjes rond de ogen. Dus dat is zoiets, je kan de ene rimpel mooi vinden en je kan de andere weg willen. Dus dat is een heel persoonlijk verhaal natuurlijk. Ja,
1: ja, dokter Ostijn, nog even heel kort, wat lezen we in jouw boek dan?
0: Ik heb met mijn boek vooral proberen duidelijkheid te scheppen in de hoeveelheid informatie dat er is. Veel mensen zien op het bos de bomen niet meer en dat is hetgene wat ik vaak hier op consultatie ook krijg. Het is eigenlijk een beetje gestoeld op de vragen die ik hier zelf krijg altijd in de praktijk. Mensen weten niet wat is het verschil tussen botox en fillers, lasers. Die zalm-DNA, wat doet dat allemaal? Dus daar heb ik proberen duidelijkheid in te scheppen. En ook wat je zelf kan doen door je leefstijl aan te passen. Je te beschermen tegen de zon en daar heel veel nadruk op te leggen ook.
1: Ja, dokter Ostijn, heel hartelijk bedankt voor het gesprekje. Rem de Rimpel dus van dokter Dagmar Ostijn ligt in de boekhandel. Ik wens u een mooie donderdag en een fijn weekend al.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. En ik heb een boek voor jou. Jawel, daar jij luisteraar Rem de Rimpel. Maar voor wie? Voor wie mij zegt of hij zijn of haar rimpels omarmt of verafschuwt. Of iets daartussenin. Dus hoe zit het met jouw rimpels? Heb je daar een liefdesverhouding mee, een haatverhouding of een haat-liefdeverhouding? Stuur mij een WhatsAppje met je antwoordje en dan kies ik er iemand uit die het boek Rem de Rimpel van Dagmar Ostijn toegestuurd krijgt.

0: hier is altijd voor Christophe Toelen. Altijd voor Christophe Toelen als ik het draai. Ex-coma-patiënt. Ik ken hem al zo lang. En het is zijn lijflied. En voor zijn vader Willy Toelen, die mij trouwens ook een berichtje stuurt, dat hij zijn rimpels allemaal omarmt. Hij heeft zich zot gesmeerd in zijn leven, maar hij omarmt zijn rimpels. Want elke rimpel staat wel voor iets. Ik ben het helemaal met je eens. Ik smeer gewoon ja, dat cremeke waarvan men de naam niet mag vernoemen. Maar het is gewoon Nivea. Niet de blauwe. Een wit potteke. In elk geval, dankjewel voor jullie reacties. Iemand krijgt straks het boek Rem de Rimpel. En we gaan straks een brug bouwen. Samen met Simon en Garfunkel.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Lokaal en altijd vers, lief. En was er nog iets, alstublieft?
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: TGI Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TGI Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tgibank.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de tea. En de tea?
8: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de deze.
8: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
12: Harta, harta, voeten.
13: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
14: Ai, poesje.
13: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
14: Ah, poesje.
13: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
14: Een stoute kat.
13: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
15: Proximus presenteert.
16: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
17: Ja.
16: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
17: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
16: Nee, dat is louche.
15: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
18: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
20: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
21: Oh, dat is goed.
20: De temperatuur van het douchewater was perfect.
21: Oh, dat is goed.
20: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
21: Dat was goed.
20: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
22: Oei, dat is niet goed.
23: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
0: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
0: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
2: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Nostalgie Plus.

0: je stapel gek op iemand en dan loopt het niet zoals je had gedacht. Suzanne van VRF De Kunst. Je kan hem er nog instemmen hoor, in die Big Five Nederlandstalig. Nog tot 6 uur vanavond. Dan wordt de stemming afgesloten. Dan beginnen we te tellen. En morgen om 10 uur, dan is het zover. Dan begint Sepp aan die allerlaatste Big Five. Die laatste beste 100 Nederlandstaligen van het seizoen 2026.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Vrouwendongen.

0: Blijf lekker waar je bent. Of als je je verplaatst, neem ons dan alsjeblieft mee. Want wij zorgen de hele dag, de verdere dag, voor de beste muziek uit de 60s, 70s, 80s, 90s. Ook af en toe eventjes. En morgen is er natuurlijk de Big Five Nederlandstalig. En die begint om 10 uur. Maar zometeen al, hij staat te trappelen aan de studiodeur. Michel.
1: Dag luisteraar, dag Leen. Ik permitteer mij een foliekje vanmiddag tussen 12 en 1. De helft van de platen is Nederlandstalig. Vooral Vlaams, zoals dat heet, hè? Of Zuid-Nederlands. Een paar Noord-Nederlands, zelfs een duet tussen Robert Long en Margriet Hermans, die er allebei niet meer zijn. Echt heel schattig, maar ik wil nog één plaatje eruit lichten waar ik altijd een zwak voor had. Single in 1991, die toen opgemerkt werd, ik dacht zelfs zomerhit, beste nieuwkomer, won dit hier.

Dat is helemaal het einde van deze plaat. Was het maar waar. Het heeft iets van Roy Orbison, vind ik. Was het maar waar. Zijn naam Robin Nils. Dit was de start van het nummer. Maar je hoort het helemaal. Koen heet hij in feite. Maar ja, Robin Nils klonk wel iets meer artistiek. En het was een productie en compositie van Armat. En dat is een schuilnaam voor Roland Verloven, man achter heel veel hits van Willy Sommers. Ik dacht, die Robin Nils, dat wordt het talent voor de jaren 90. Had nog een plaat hoor, een brug te ver, knap nummer. Maar nee, hij koos voor een radioprogramma. En onder andere ook acteerwerk in familie en in een musical, De Wereld van K3. Kijk, soms kom je op het verkeerde moment en dat zal wellicht gebeurd zijn met Robin Nils. Straks hoor je, je vliegt helemaal in 100% volle.

0: wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
4: Oh, dokter, het gaat niet meer.
5: Oei, en hoe lang speelt het al?
4: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
5: Oh, klassiek geval.
4: Is het nog te redden?
5: Nee, tijd voor iets nieuws.
4: En waar vind ik dat?
5: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
4: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
5: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
4: Gratis?
5: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
6: Macri, waar beter slapen begint.
7: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persone dus, op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusselse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, how are you?
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Want dat is proberen een douche te pakken hier trouwens.
12: 5 vrijdagen.
13: 5 toplijsten.
12: 5 genres.
13: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur. Nostalgie.
14: Prettige middag, helemaal klaar voor een uur 100% Follet, waarvan we 50% Nederlandstalig gaan.
15: Your golden years, nostalgie plus.
14: Het nieuws, Bart van Langhoven.
16: Een goedemiddag. In Antwerpen is het proces gestart tegen ex-Open VLD-politica Shiame El-Kawakibi, haar partner en de VZW Let's Go Urban. Parket vervolgt hen voor subsidiefraude die opliep tot zo'n 600.000 euro en schriftvervalsing. Geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap bestemd voor het Urban Center. Dat gebruikte El-Kawakibi voor persoonlijke projecten. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 30 maanden en een boete van 24.000 euro voor El-Kawakibi. Studentenprotest in Luik aan verschillende scholen is het onrustig, zegt de politie. Studenten gooien met allerlei dingen naar de agenten, zoals voetzoekers, eieren, appels en zelfs nadarhekken. Politie spreekt van aanzienlijke schade aan gebouwen en auto's. Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel beleeft een woelige periode door ingrijpende besparingsmaatregelen en hervormingen van de Waalse regering. En ook in Frankrijk protesteren de studenten. Daar sluiten verschillende universiteiten zich aan bij de blokkades die leerlingen in de middelbare scholen organiseren in heel het land. Onder meer in Parijs, Straatsburg, Marseille, Lyon, Reims, Poitiers en Nanterre. Bij de blokkades pakte de politie al 625 mensen op en raakte een 80-tal agenten gewond. Net als 120 leerlingen en onderwijspersoneel. Een ontslag in ons voetbal. Voormalig doelman bij de Rode Duivels, Stijn Steijnen, is niet langer de trainer van tweede klasser Patro Eijsden. Na 5 nederlagen in de eerste 6 competitiewedstrijden in de Challenger Pro League zet Steijnen een stap opzij. De Limburger van 45 blijft wel sportief directeur. In de stand staat Patro Eijsden derde laatste met amper 3 punten. En ook vanmiddag opklaringen met soms wat zon. Er kan altijd een bui vallen bij 16 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon met soms wolkenvelden en opnieuw zo'n 21 graden. Zaterdag afwisselend brede opklaringen en wat bewolking. Zondag geregeld zonnig, maar ook wolkenvelden en weekend maximaal rond 21 graden. Maandag dan wisselend bewolkt maar droog bij 22 graden.
12: Follet.
13: Met Michel Follet.

vlekkeloze popmuziek uit Nederland. Shocking Blue in 1972. Welkom, ik kleur deze 100% Follet voor 50% Nederlandstalig. En dat met het oog op morgen, want dan is er bij Nostalgie Plus de Big Five Nederlandstalige Top 100. Zo komen in dit uur Anne Christie, Margriet Hermans, Chris de Bruyne, Isabel A. en Paul Severs voorbij. Ook een paar Nederlanders. En net zo goed Sting, Youssou N'Dour, Silver Convention en Robin Beck. 100% variatie, ook daar waak ik graag over. Het is overigens 1 oktober. Goed dat je het opmerkt, denk je dan. En een dag die me voor 100% aanspreekt, want het is Wereldkoffiedag. Ik drink veel te veel koffie. En Internationale Dag van de Ouderen. Ik word steeds ouder. Misschien denk ik wel dat koffie me jong houdt. Nederlandstalig, dan moet deze er ook bij.

Lilian Saint-Pierre, altijd goed. Dit was een van haar hits na de succesvolle Songfestivaldoortocht van 1987. Deze chansonnier heeft er al sinds 1 oktober 2018 een riant zicht op de hemel. Hadden we hem nog graag wat langer hier gehouden.

Charles Aznavour met zijn hit van 1963 Et Pourtant in 1980 weer. Een enorm succes in Vlaanderen als Yet I Know van Jimmy Frey. Die mag er vandaag niet in. Maar ik vermoed dat hij morgen wel weer toegelaten wordt tot de top 100. En Anne Christie, die zal er ook bij zijn. Zeker weten. Wellicht niet met dit liedje van 1972. Daarom fris ik dat heel graag weer eens op. Ik wil dansen, Anne Christie.

jarig vandaag. Een van mijn filmgodinnen, Julie Andrews. Al wil ik wel eens een hartig woordje praten met haar plastische chirurg. Julie wordt 91, Mary Poppins, Fraulein Maria. Maar zoveel meer natuurlijk. En wat ongewone ode aan haar adres. Van

0: met Julie Andrews. Zo dadelijk, Rob de Nijs.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5,500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: 100% Follet.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Rob de Nijs, hij nam een loopje met de brandveiligheid in 1976. Zet een kaars voor je raam vannacht. Hertaling van Can I Get There by Candlelight van David McWilliams. Rob zal de nodige vermeldingen krijgen. Morgen in de Big Five, Nederlandstalige top 100. Wees daar maar zeker van. Vanaf vandaag, 67 jaar jong, Youssou N'Dour. Zanger, maar ook politicus, zoals hij. Een tijdlang minister van cultuur en toerisme in zijn land Senegal. Hij deed ook een gooi naar het presidentschap van zijn land in 2012. Maar dat werd hem niet toegestaan. Youssou N'Dour, we kennen hem vooral van dit mooie duet met Nene Cherry.

Jarige Joesun en Doer. 1 jaar voor deze hit, in 1993, had hij een Afrikaanse opera geschreven die in de Opera van Parijs in première ging. En hij zong, dat weet je wellicht ook, de voetbalhymne voor het WK van 1998 in met Axel Red. Meezingen op middag, op de middag tenminste, het mag met Paul Severs. MUZIEK.

Niemand, maar echt niemand die in 1970 kon vermoeden dat dit liedje meer dan 55 jaar na datum de status van Vlaamse klassieker zou krijgen. Paul Severs. En voor zover ik het begrepen heb, door tijd krijgt Paul volgend jaar eindelijk zijn standbeeld in zijn geboortestad Halle. Alweer 12 jaar geleden overleed deze zangeres. Je kent haar vooral van Sugar Me. Dit is Lindsay de Pauw.

0: het zal wel. Oeh, I do, Lindsay de Pol. Het kan best, maar als het op trouwen aankwam, hapte Lindsay nooit toe. Ze kreeg 5 huwelijksaanzoeken en had romances met Dudley Moore, de acteur, hè? Ringo Starr, moet ik niet voorstellen, voetballer George Best en acteur James Coburn. En trouwens, dat was een van die 5 die haar ten huwelijk vroeg. Zoals gezegd, Lindsay trouwde nooit. Tot zover de roddelrubriek bij Nostalgie Plus. Nu een heerlijke samenwerking Noord-Zuid, Margriet en Robert.
1: 100% Follet.
2: Nostalgie Plus.

Robert Long en Margriet Hermans, ze zijn er allebei niet meer. Ze zongen in 1997 deze prettige vertaling van een lied van George Gershwin. Oorspronkelijk heette het Let's Call the Thing Off. Doe-het-zelvers en bouwvakkers fronsen blijkbaar de wenkbrauwen bij een passage uit de tekst. Mortel en cement zijn niet hetzelfde. Mij was het nooit opgevallen. Morgen is Stingjarig. Dat zal je wel merken in de ochtend bij Johan. Maar voor de rest moet hij zwijgen. Want in de Nederlandstalige top 100 heeft hij uiteraard niets te zoeken. Daarom nu al even Sting. Doe

0: Oh, oh, dat is plagiaat. Van een groep, wacht even. Police, denk ik. Want heeft Sting daar iets mee te maken? Sting, in 1985 van zijn eerste soloalbum. Hij wordt morgen 75. Zo dadelijk Chris de Bruyne.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
9: Op, alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: 100% Follet.

Chris de Bruyne met een klassieker van 1975. Reken maar dat dit liedje morgen de top 100 haalt bij Sepp tussen 10 en 6. Op 1 oktober 1990 kreeg je voor het eerst op alle radionetten van de BRT radioreclame te horen. Een aantal van die spots werden gemaakt door Chris de Bruyne, want die had zich in die jaren naast zanger ook gelanceerd in de reclamewereld. Ook dit liedje werd beroemd via een reclamespot, Robin Beck.

Robin Beck, First Time, liedje van 88. Het is vandaag Wereldkoffiedag, zo werd het ook even Wereldcoladag. De ene Robin is de andere niet. Robin kan zowel een vrouw als een man zijn. In 91 maakten we kennis met Robin Nils.

Robin Niels, zanger uit Temse, die voor hij zelf een plaatje opnam in het achtergrondkoor van Bart Kaelzong. Hij presenteerde met Jasmin later een programma bij Studio Brussel, speelde in Familie en kreeg een rol in de musical De Wereld van K3 in 2001. Maar als zanger brak hij nooit door, ondanks hoge verwachtingen. Toch enkele knappe singles opgenomen. En Robin krijgt nu pas echt vleugels dankzij Silver Convention.

Silver Convention. En ze mogen het nog één keer zingen. Ik zal aanvullen. Up, up to the sky, want dan heb je de hele tekst gehoord. Domi, na 1 uur. Dank aan Sven de Pape voor de techniek. En ik ga eruit met Isabella in haar begindagen. Toen ze een echte hitsensatie was. Bij deze duimen we dat het allemaal goed komt met Isabel. Fijne donderdag verder bij Nostalgie Plus.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: De snelste weg naar Nostalgie Plus vinden. Via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: 5 vrijdagen,
6: 5 toplijsten,
5: 5 genres.
6: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur. Nostalgie.
5: Goedemiddag, dankjewel Michel. Ook op deze eerste dag van oktober was hij weer paraat met 100% Follet. En nu mag ik weer tot 4 uur vanmiddag met straks onder andere een jarige Scott McKenzie, Roxy Music en zometeen Electric Light Orchestra. Your golden years, nostalgie plus. Don't Bring Me Down staat klaar. Eerste nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van €24.000 voor voormalig politica en onderneemster Siham El-Kawakibi. Voor haar partner wordt 2 jaar met uitstel en €20.000 boete gevraagd. El-Kawakibi staat terecht voor subsidiefraude die opliep tot zo'n €600.000 en schriftvervalsing bij haar VZW Let's Go Urban. Ze gebruikte het geld van de stad Antwerpen voor persoonlijke projecten. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Onze federale politie, Nederland en Frankrijk pakten samen 23 verdachten op. De bende smokkelde jarenlang cocaïne en cannabis via Brussels Airport. Ze verstopten de drugs bij passagiersvluchten vanuit Afrika en Amerika die naar ons land kwamen. Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan €57.000 cash en verschillende wapens in beslag. En dan nog tennis. Zizou Bergs is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Tokio in Japan. Hij verloor in 3 sets van de Tsjech Lehečka. 6-3, 6-7 en 6-3. En bij de vrouwen kon Sofia Kostoulas zich niet plaatsen voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Jingshan in China. Ze verloor in de 8e finales in 2 sets van de Russische lanceren met 6-3 en 6-4. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe regen en maxima tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden.

Een van de twee samenwerkingen van UB40 samen met zangeres Chrissy Hynde. Een van die samenwerkingen heette Breakfast in Bed. Grote hit in de jaren 80. Zometeen Scott McKenzie. Die zou vandaag jarig zijn. Op deze 1 oktober gaan draaien met San Francisco. Dat is voor na Roxy Music.

0: helemaal in de sfeer van The Summer of Love, 1967. Scott McKenzie en San Francisco. Straks een duet van David Bowie en Mick Jagger. Dat was hun bijdrage aan Live Aid in 1985. Dancing in the Street. En uit Australië zometeen The Little River Band.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... Die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton.
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: De opbrengsten voor het nummer gingen helemaal naar de stichting die achter Live Aid zat. David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street.
1: Vergeten groeven.
0: En nu de vergeten groeven van dit uur. En dat draai ik naar aanleiding van de geboortedag vandaag van een echte legende. Op het toneel, op het filmdoek en ook een klein beetje in de hitparade. Vandaag in 1930 werd Richard Harris geboren. Richard Harris, dat is een superbekende acteur die in heel wat films speelde. Onder andere in de eerste Harry Potter film was hij te zien. En in 1968 had hij een liedje met het door Jimmy Webb geschreven MacArthur Park, later nog een keer wereldberoemd geworden in de versie van Donna Summer. Hij overleed op 25 oktober 2002 en ik ga nu nog een keer die supergoeie versie draaien van MacArthur Park uit 1968.

0: Butch Cassidy en de Sundance Kids weten de film waar het uitkwam. Raindrops Keep Falling on My Head van B.J. Thomas. Roy Orbison stond aan de vooravond van zijn grote comeback toen hij in 1988 overleed. You Got It, die te comeback single ga ik zo meteen nog een keertje draaien. Eerst Ike en Tina Turner.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
5: Haha, jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de die. En de die?
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de deze.
11: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nostalgie Plus.

0: De Big Five.
1: Met aanstaande vrijdag de Big Five Nederlandstalig. De 100 grootste Nederlandstalige classics uit Vlaanderen en Nederland. Die je in je lijstje kan zetten. Morgen dus is dat het geval. Vanaf 10 uur met Sepp. En als je vandaag nog je bijdrage wil leveren, dan kan dat door even te surfen naar onze website nostalgie.plus en daar je stem uit te brengen op je favoriete Nederlandstalige hits. Wim de Kranen, ben er bijna zeker van dat hij morgen terug te horen is in de lijst met onder andere Tim of Rosanne. En deze misschien niet, maar je kan er nu op gaan stemmen. Samen met Della Bossiers, Mensen van 18. Wat doet u?

Smokey Robinson en The Miracles met The Tears of a Clown bij Nostalgie Plus. Met nu The Time Bandits. En daarvoor trekken we naar Nederland. Hier is Listen to the Man with the Golden Voice.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Code Yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is zelf een signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel erop onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Amai, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
16: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
17: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
18: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
19: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
20: Oh, dokter, het gaat niet meer.
21: Oei, en hoe lang speelt het
20: al? Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
21: Oh, klassiek geval.
20: Is het nog te redden?
21: Nee, tijd voor iets nieuws.
20: En waar vind ik dat?
21: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
20: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
21: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
20: Gratis?
21: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint.
22: 5 vrijdagen.
23: 5 toplijsten.
22: 5 genres.
23: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur. Nostalgie.
24: Goedemiddag. Lionel Richie staat klaar. The Sweet, The Kinks en zometeen de stem van Randy Crawford samen met The Crusaders.
25: Your golden years. Nostalgie plus.
24: Eerst tijd maken voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
26: Goedemiddag. De 2 verdachten van de moord op Heidi de Schepper uit Balen komen voor het Hof van Assise. Dat besliste de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden in Balen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. Een derde verdachte is buiten vervolging gesteld. Het lichaam van Heidi de Schepper is intussen nog altijd niet teruggevonden. Verschillende zoekacties leverden nooit iets op. De Vlaamse regering bespaart ook op wetenschappelijk onderzoek. 2 onderzoeksfondsen verliezen bijna 5% van hun werkingsmiddelen en ze moeten het met 35 miljoen euro minder doen. Dat zegt VRT Nieuws. De Vlaamse universiteiten noemen het onverantwoord. De organisaties voeren fundamenteel onderzoek die belangrijk is voor de toekomstige welvaart. En ook de cultuursector moet flink besparen, in totaal zo'n 47 miljoen euro. Zowel musea, archieven als erfgoedbibliotheken worden getroffen. In Gaza is een massabegrafenis begonnen van 105 lichamen. Ze kwamen om bij Israëlische bombardementen op een woonblok in Gazastad in 2023. Israël viel meerdere keren die woonblok aan. Veel Palestijnen die uit het noorden waren gevlucht, waren daar aan het schuilen. In Gaza gebeuren vaker massabegrafenissen nadat meerdere lichamen onder het puin zijn gehaald. Volgens de Palestijnse burgerbescherming liggen nog meer dan 8000 mensen onder het puin. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe regen en maxima tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden.

de lekkere, stevige rock van de Kinks uit de 60s met You Really Got Me. Zullen we zo meteen eens een versnelling lager schakelen? En dat doen we met Lionel Richie en zijn grote hit Say You, Say Me. Nu nog eerst even lekker doorrocken met de glamrock van The Sweet.

0: geschreven voor de film White Nights met Mikhail Baryshnikov en Gregory Hines in de hoofdrol. Die film heette White Nights. Daar kwam hij niet uit, Lionel Richie. Het werd uiteindelijk Say You, Say Me, wereldhit in 85. Zometeen bij Nostalgie Plus, Jimmy James en de Vagabonds.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+. Het beste uit de 60s,
0: 70s
4: en 80s.

0: En zo zaten we bij de allergrootste en allereerste hit van de Eagles. En Nostalgie Plus, dat was Baby Come Back.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groef van dit uur gaan we terug naar 1970. Toen ene Leon Russell achter de piano ging zitten en heel snel een liedje verzon. Dat heette A Song For You. 1 jaar later hoorde een jonge soulzanger uit Chicago hetzelfde nummer. Klassiek geschoold en hij nam het nummer op in 1971. En hij scoorde daar een hit mee. Ik draai hem naar aanleiding van de verjaardag of de geboortedag vandaag van Donny Hathaway. Die geboren werd op deze dag in 1945 en in 1979 overleed. Die Donny Hathaway die had onder andere een hit in de jaren 70 met Roberta Flack, Where Is The Love? En zelf een solo hit met The Closer I Get. En een van zijn mooiste liedjes ga ik nu nog een keer draaien hier bij Nostalgie Plus. Hier is A Song For You van Donny Hathaway.

Een van de weinige platen waar je de mannenstemmen hoort voorbij komen en de dames op de achtergrond hun werk deden. Björn, die zong het eigenlijk in als voorbeeldje voor Agneta en voor Frida, maar uiteindelijk vonden ze het zo goed dat hij het gewoon mocht inzingen. Does Your Mother Know van ABBA bij Nostalgie Plus. Met straks uit Engeland, Sailor en het titelloze nummer. Sailor gewoon. Na Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij
1: toch niet. En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Mannekes, Bompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Wow. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
10: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Deze radiospot is voor u.
12: Zeker.
11: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
12: Pas opgestaan.
11: Al direct weer in slaap valt.
12: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
11: En maar kwijlen op zijn kostuum.
12: Ja, is dat normaal?
11: Nee.
12: Want slapen doet je in je bed.
11: Het is bedtijd.
12: Echt waar.
11: Tijd voor een Sleep Life bed.
13: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open. Sleep
14: Life. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imos Koopman.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn. Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
18: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi. Altijd slim.
19: Your golden years.
20: Nostalgie.

0: En net the middle of the road zaten we in het begin van de jaren 70 en Chirpy Chirpy Sheep Sheep.
1: De Big Five.
0: Morgen is het zover. Dan is er de laatste Big Five in het rijtje van 5. De Nederlandstalige top 100 staat bijna klaar. Je mag nog even gaan stemmen om die lijst helemaal te bepalen via onze website nostalgie.plus. Daar kan je jouw favoriete 3 Nederlandstalige nummers achterlaten. En morgen zeker de hele dag luisteren. En vanaf 10 uur met Seb hier bij Nostalgie Plus. Razend populair in de jaren 80 bij een hele generatie van mijn leeftijd dan vooral. En vooral dan de meisjes. Doe maar, gaan morgen zeker terug te horen zijn. Misschien wel met deze hier. Pa!

Een liedje dat oorspronkelijk bedoeld was voor Aretha Franklin, maar die is dochter van een dominee en die zei zelf, nee, ik doe het niet. En daarom werd Dusty Springfield vanuit Engeland ingevlogen naar Amerika om van dit liedje een wereldhit te maken, Son of a Preacher Man. En zo gaan we stilletjes aan op naar het nieuws van 3 uur. Dat doen we met deze van het Philadelphia label. Harold

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de deze.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel erop de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Harta, harta, voeta.
7: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
8: Ah, poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusse invasie.
17: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Ah. Niklas, hallo.
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Wat toch echt wel binnen dusje te pauwen hier het was.
18: 5 vrijdagen.
19: 5 toplijsten.
18: 5 genres.
19: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur.
20: Nostalgie.
21: Goedemiddag, nog een uurtje zit ik in radio voor Sepp eraan gaat beginnen. En dat doe ik onder andere met Madonna zometeen en Chaka Khan.
22: Your golden years, nostalgie.
21: I'm Every Woman staat klaar na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Vliegtuigen vliegen vanaf nu hoger boven Brussel en ze zullen ook een steilere daling maken op de luchthaven van Zaventem. Dat heeft mobiliteitsminister Jean-Luc Rukke beslist. Het is een van de maatregelen om de geluidshinder voor buurtbewoners te verminderen. Want heel wat Brusselse gemeenten trokken ervoor naar de rechtbank. Er is geen akkoord over binnen de federale regering, maar de minister kon niet wachten om boetes te vermijden. Rukke pleit ook voor stillere nachtvluchten. De 2 verdachten van de moord op Heidi de Schepper uit Balen komen voor het Hof van Assise. Dat besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden in Balen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. Een 3e verdachte is buiten vervolging gesteld. Het lichaam van Heidi de Schepper is intussen nog altijd niet teruggevonden. Verschillende zoekacties leverden nooit iets op. En mogelijk leuk nieuws voor je kleinzoon of dochter. Wie 18 jaar is, kan een week lang gratis op reis met de trein. De Europese Commissie deelt opnieuw zo'n 41.000 gratis reispassen uit, waaronder ook ruim 1.000 voor Belgische jongeren. Het maakt deel uit van het programma Discover Europe, waarbij je het Europees continent kan ontdekken met de trein. Je vindt alle informatie op de website van de Europese Unie. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe regen en maxima tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden.

met de gelijknamige film van Madonna, waar ze zelf de hoofdrol in speelde. De film was eigenlijk flut, maar de soundtrack daarentegen was wel oké. Madonna met Who's That Girl bij Nostalgie Plus, met zometeen een super classic van The Animals uit de jaren 60. The House of the Rising Sun. Dat is voor na de Sutherland Brothers en Quiver.

0: En zo zaten we in de 60s met een classic die een klein beetje een traditional was van The Animals en The House of the Rising Sun. Straks Supertramp, It's Raining Men en The Ricci Family, dat is voor zo direct al de best disco in town.
1: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Oh, dokter, het gaat niet meer.
12: Oei, en hoe lang speelt het al?
11: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
12: Oh, klassiek geval.
11: Is het nog te redden?
12: Nee, tijd voor iets nieuws.
11: En waar vind ik dat?
12: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
11: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
3: Macri, waar beter slapen begint. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: lekkere meezinger. Vooral dat koortje kan je meezingen. It's raining again. Dat was Supertramp.
1: Vergeten groeven.
0: Tijd nu voor de vergeten groeven. En daarvoor ga ik naar Nederland met vandaag de geboortedag van Mariska Veres. In 1948 werd ze geboren. De legendarische zangeres van een band die op nummer 1 kwam in de Amerikaanse hitparade met een liedje dat ook bij ons op nummer 1 gekomen was. Dat heette Venus. Ik heb het uiteraard over Shocking Blue. De band waar zij de aantrekkelijke zangeres van was. Een van de minder bekende hits die ik nu nog een keer op je los wil laten in deze vergeten groeven is Out of Sight, Out of Mind. Love.

Het typische voorbeeld van een one-hit wonder dat in de soundtrack van The Man from Hong Kong deze song opnam met George Lazenby in de hoofdrol. De man die ooit één keer James Bond film speelde. Jigsaw en Sky High hier bij Nostalgie Plus met een disco classic zometeen van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel. Dat is voor na deze van Jacques Dutronc.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Hier Pippa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
4: Beste katten en honden.
5: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
4: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
4: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
5: Ze zal het wel doorkrijgen.
4: Tot binnenkort.
1: Nu ook in je Maxizo winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mannekes,
12: Pompie.
11: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
12: Wow.
11: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
13: Ik heb er al direct 2 nodig.
14: Oh, ik heb 20.
13: Dacht het wel.
11: En wel, het is het moment.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma. Gamma.
15: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
16: Nostalgie Plus.

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de band komt de Ierse Centrale Bank met een herdenkingsmunt ter ere van het 50-jarig bestaan van U2. Met daarop 4 hoofden en een zilveren harp. 2 eurostukken worden het overigens. U2 uit The Joshua Tree, dat was With or Without You. Zometeen Abbey Road, het album dat op deze dag in 1969 uitkwam. Come Together, dat is voorna Natalie Cole en dat lekker opgewekte The This Will Be an Everlasting Love.

57 jaar geleden kwam het album Abbey Road in de winkels terecht. En dit was een van de songs daarop. Here Comes the Sun. Alles overigens het meest gestreamde liedje van The Beatles is daar ook op terug te vinden. Come Together van The Beatles. The Big Five. Morgen is het zover. 100 Nederlandstalige classics op een rijtje. En lekker op een schoteltje aangeboden door Sepp. Vanaf 10 uur morgen vroeg kan je daar naar luisteren hier bij Nostalgie Plus. En nog heel snel je top 3'tje doorsturen kan nog altijd via onze website nostalgie.plus. Stem bijvoorbeeld op deze opvallende plaat uit de jaren 60 van Stampen en Dagen en Marie Claire.

0: Dank u.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg, schat.
5: Ja?
6: Die badkamer, daar is een lek geweest.
5: Oei.
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: De beste volle of aanmaken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
10: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: 5 vrijdagen.
13: 5 toplijsten.
12: 5 genres.
13: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur.
14: Nostalgie. Goedemiddag, zal ik opnieuw wat leuke muziekjes in je oren stoppen? Wat dacht je van Queen, We Are The Champions?
15: Your golden years. Nostalgie.
14: Het is 4 uur nieuws met Frauke Kaljon.
16: Goedemiddag. Een vrouw van 64 uit Puur-Sint-Amans is veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op haar moeder. Dat heeft het Antwerpse Hof van Assise beslist. Bijna 6 jaar geleden doodde de vrouw haar demente moeder in een woonzorgcentrum in Bornem. De vrouw bekende dat ze haar moeder medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. Naar eigen zeggen om de moeder uit haar lijden te verlossen. Maar uit het financieel onderzoek bleek dat de dochter schulden had. De jury zag geen enkele verzachtende omstandigheid. Vliegtuigen vliegen vanaf nu hoger boven Brussel en ze zullen ook een steilere daling maken op de luchthaven van Zaventem. Dat heeft mobiliteitsminister Jean-Luc Rukke beslist. Het is een van de maatregelen om de geluidshinder voor buurtbewoners te verminderen, want heel wat Brusselse gemeenten trokken ervoor naar de rechtbank. Er is geen akkoord over de maatregelen binnen de federale regering, maar de minister kon ook niet wachten om boetes te vermijden. Rukke pleit ook voor stillere nachtvluchten. En de zware scholierenprotesten in Frankrijk escaleren. In de steden Nantes en Nîmes hebben relschoppers vanochtend brand gesticht in 2 middelbare scholen. Op beelden is te zien hoe de gevels van de scholen in lichterlaaien staan. De Franse premier Le Cornu heeft een crisisvergadering bijeengeroepen. Intussen is het protest ook overgewaaid naar ons land. Aan verschillende Luikse scholen is een spontane actie uitgebroken. De jongeren eisen meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe regen met maxima tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden.
14: Dankjewel, vrouwtje. De files met een kwartier vertraging of meer, waar vind je ze? Wel op de Antwerpse ring richting Gent. Je verliest daar 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. En nog eens 40 minuten van Antwerpen-Zuid tot Linkeroever. Op de E19 vanuit Antwerpen komen er 25 minuten bij tussen Loenhout en de grensovergang in Nederland. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de Brusselse buitenring een kwartier tussen Grimbergen en Jette.
17: Good Vibrations
18: met Sebastian de Krop.

Womack & Womack met Teardrops. Een hele goede middag. Het is 4:10. En wat heb ik al veel zin in morgen. Een vrijdag, dat is altijd leuk. En nu zeker met de Big Five Nederlandstalig. De laatste in een rijtje van 5 toplijsten uit 5 verschillende genres. Afsluiten doen we dus met de beste Nederlandstalige muziek. Dat wordt gegarandeerd de hele dag meezingen. En ik heb de eer om die lijst niet te zingen, maar wel te presenteren. Morgen vanaf 10:00. Eerst nog de laatste Good Vibrations van deze week. En dat wordt er één met vandaag in de show mijn verkeersman Stef Willems van Vias. Want ja, de laatste dagen stonden er in de krant opnieuw veel artikelen over vluchtmisdrijf. Maar hoe vaak gebeurt dat nu? En hoe komt het dat automobilisten vluchten na een ongeval? Het gaat er straks over. Verder heb ik het over een boek die we, denk ik, bijna allemaal in huis hebben en die 100 jaar bestaat. Ik deel filmtickets uit aan een luisteraar die meespeelt met mijn quiz, de openingszin, en ik zorg voor lekker ontspannende muziek na een drukke werkdag of wat dan ook. Belangrijkste 7 letterwoord bijvoorbeeld volgens Aretha Franklin, en dit is al Steely Dan. Ricky, don't lose that number.

0: De souplesse waarmee ze zingt en het gevoel en de emotie die ze erin krijgt, dat is toch heel straf hoor. Aretha Franklin en Respect. Ik heb straks een classic uit de periode dat het Eurovisie Songfestival nog leuk was. Met ja, die vrolijke muziek en bijhorende dansjes. Zo mag je zwieren en zwaaien met de handen. Net als Brotherhood of Men deed 50 jaar geleden. Save Your Kisses for Me. En straks ook Aha.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
6: Op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
12: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be. /voor je zaak.
13: Go, yeah!

Die haalt moeiteloos de hoge noten. Ik ga me er vooral niet aan wagen. Aha, met Take On Me. Het is donderdag namiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat steeds meer Vlamingen zelden of nooit alcohol drinken. Het gaat om maar liefst 44% van de volwassenen. Vandaag in oktober start Sober Oktober. Een actie waarbij we uitgedaagd worden om een maand lang geen alcohol te drinken. En blijkbaar hebben steeds minder mensen daar ook moeite mee. Ik merk het trouwens ook zelf in mijn eigen omgeving. De alcohol die je maakt maakt steeds vaker plaats voor alcoholvrije drankjes. En misschien worden we het ook een beetje meer en meer gewoon als je op restaurant gaat en daarna nog de wagen moet nemen. Want dan drink je ook niet, dus je leeft het ook zo wel een beetje aan, lijkt mij. Het bekendste boek van ons land viert zijn 100ste verjaardag. En dat is ons kookboek van de Boerinnenbond vroeger. En nu Ferm, zoals ze zich tegenwoordig noemen. 2,5 miljoen exemplaren zijn er verkocht in die 100 jaar. En om die verjaardag te vieren komt er een nieuwe 9e editie van ons kookboek. De makers zijn ervan overtuigd dat het succes van het boek nostalgie is. Want er zijn recepten, of staan recepten in die van generatie op generatie worden doorgegeven. Zo is een van de klassiekers in die 100 jaar, die nu zeker ook zal terugkeren, hesp in kaassaus. Maar toch proberen ze ook iedere keer te vernieuwen. Ze komen er in de nieuwe editie van ons kookboek voor het eerst ook gerechten die je met de airfryer kan maken. En een nieuwe dag met nieuw nieuws over Clouseau, want er is een datum voor een derde concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Volgende zomer gaan Koen en Chris er als eerste Belgen ooit een stadionconcert geven. Het begon bij 1 optreden, maar ondertussen zitten we al aan 3. De optredens op woensdag 4 en vrijdag 6 augustus, die waren in een mum van tijd uitverkocht. En nu is er dus een derde datum ingepland, zaterdag 7. augustus. De ticketsverkoop daarvan startte volgende week woensdag, dacht ik. En alweer 55.000 tickets zijn er beschikbaar. Maar ik denk dat dat ook alweer heel snel zal gaan. Clouseau is morgen de Big Five Nederlandstalig. Die zullen daar ook wel in staan, denk ik dan.

Een van zijn grote 70s classic Superstition van Stevie Wonder. En ik blijf in dat mooie decennium met Jim Gilstrap over een paar minuten. Eerst is dan CCR, Creedence Clearwater Revival, met Bad Moon Rising. En de files onderweg die met een kwartier vertraging of meer. Het is druk, vooral op de Antwerpse ring richting Gent. Verlies je 1 uur en 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. En dan nog eens 40 minuten van Antwerpen-Zuid tot Linkeroever. Door een ongeval is daar 1 rijstrook versperd. Op de E313 naar Antwerpen komen er 55 minuten bij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een half uur tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier extra van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring, een kwartier van Wezenbeek op hem tot Diegem. En op de R4 ring rond Gent richting Zelzaten, ook een kwartier tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost.

0: Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. Morgen de Big Five Nederlandstalig, maar morgen ook in de Good Morning Show. Ieder uur muziek van Sting of the Police, want Sting wordt morgen 75. En ik heb toevallig zo meteen al If You Love Somebody, Set Them Free.
1: De openingszin.
0: En ook een nieuwe aflevering van deze leuke quiz. Iedere dag daag ik jou muzikaal uit en laat ik jou raden welke classic er hoort bij een bepaalde openingszin. Je speelt voor mijn eeuwig respect, maar ook voor 4 filmtickets. Een dubbele prijs, zeg dus maar. En ook vandaag ben ik op zoek naar een Nederlandstalig nummer met de Big Five Nederlandstalig van morgen in het achterhoofd. Dit is vandaag de opgave. Men zegt van liefde dat ze zacht is als een lief en teder woord. Het klinkt bijna als poëzie, een hele mooie openingszin vind ik. Maar weet je ook bij welk Nederlandstalig nummer het hoort? Ik hoop het voor jou. Dit is de opgave. Men zegt van liefde dat ze zacht is als een lief en teder woord. Wat denk je? Bij welke song hoort dit? Je mag het mij nu laten weten. Stuur een bericht via WhatsApp op 0477 900 800 of via onze website nostalgie.plus. Dat kan zeker ook. Ik zal hem nog één keer geven. De openingszin van vandaag. Men zegt van liefde dat ze zacht is als een lief en teder woord. Voilà. Je mag sturen.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu, dat is zelf een enseignant ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
10: Go Yellow!
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dan moet ik rap zijn.
11: Info op telenet.be.
12: Mannekes, Pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
13: Wow.
12: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
14: Ik heb er al direct 2 nodig.
15: Oh, ik heb 20.
14: Dacht het wel.
12: En wel, het is het moment.
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma. Gamma.
16: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh.
7: Oei.
8: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
8: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
7: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
19: Tiscamania, media bij Carrefour.
20: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
21: En Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
22: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
23: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
24: Leonidas.
25: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
26: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
25: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
26: Oh, met praline, die gouden.
25: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
23: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van
24: Leonidas.
23: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Er zijn er al een paar die uitkijken naar het weekend te horen aan deze Earth and Fire Weekend. De openingszin. Vandaag met Petra uit Diepenbeek. Petra, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Petra, je staat in de keuken op dit eigenste ogenblik. Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het bakken.
0: Oké, en wat concreet?
1: Ik heb deze voormiddag heb ik wafels gebakken en nu staat er cake in de oven.
0: Oké, en eigenlijk de hele dag aan het bakken?
1: Ja, ja.
0: En is dat allemaal voor jezelf of ga je het uitdelen? Komen er mensen langs?
1: Oh, het is nog een kleine tractatie.
0: Naar aanleiding van?
1: Ik was jarig verleden week.
0: Oh, proficiat, proficiat. Ja. Leuk. En dan ga je er een paar mensen misschien op het werk of waar dan ook mee verrassen?
1: De mensen van het koor van Dooie Rijden.
0: Oké, goed. Ze zullen blij zijn. Als ze luisteren, dan weten ze ook al wat eraan komt. Bij deze. Goed, je hebt meegespeeld voor filmtickets. Dat kan ook een laatst verjaardagscadeau zijn. 4 vallen er te winnen. Als je de volgende openingszin herkent. Men zegt van liefde dat ze zacht is als een lief en teder woord. Vertel eens ons, Petra, van welke song is dat de eerste zin?
1: Dat is van het mooie liedje De Roos van Anne Christie.
0: Ja. Natuurlijk wel heel makkelijk alweer met die Nederlandstalige opgaves vandaag ook. Je zegt mooi liedje, je houdt er duidelijk van.
1: Ja, ja, we hebben het... najaar hebben we het gezongen met het koor en dat nummer dat zongen wij dus.
0: Oh.
1: Van Anne Christie, ja.
0: Ja, en is dat echt zoals het origineel klinkt of maken jullie daar toch op een of andere manier een bewerking van?
1: Ja, ja, onze dirigent heeft daar een bewerking van gemaakt, ja.
0: En hoe klonk die dan?
1: Hij gaf er een eerder eigentijdse twist aan, maar dan toch ook nog originele stukken behouden.
0: Oké.
1: Heel mooi.
0: En de tekst, die blijft ook behouden?
1: Die blijft ook behouden, ja.
0: Dat was makkelijk voor jou, denk ik, hè? Toch? Om die openingszin te herkennen. Ah ja,
1: ja, ja.
0: Voilà.
1: Ja, ja.
0: 4 filmtickets. Voilà, ik ga ervoor zorgen dat die jouw kant uitkomen. Dus dan kan je richting de film. En Nederlandstalige muziek. Morgen hier de Big Five Nederlandstalig. Zeker luisteren, hè?
1: Gaan we zeker doen.
0: Top. En deze zal daar ook wel in staan. De Roos.

0: hè?
1: De roos van Anne Christie. En we gaan het slowen inruilen voor iets anders.
2: Een discoschijf net voor vijf.
1: Namelijk voor een van de allereerste grote disco-hits. De Jackson 5, die brachten het als eerste uit. Maar het werd een nog veel grotere hit in de disco-versie. Never Can Say Goodbye, dit is Gloria Gaynor.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de 10. En de 10?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: In de deze.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: 5 vrijdagen.
7: 5 toplijsten.
6: 5 genres.
7: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur. Nostalgie.
8: Het is vandaag dag van de koffie. Neem er ook zeker nog eentje. Ik verwen ondertussen je oren met Sylvester. Your golden years. Nostalgie. 5 uur en vrouwtje Galjon heeft nieuws.
9: Goedenamiddag. Er komen nog extra details naar buiten over het Vlaams begrotingsplan. De Vlaamse regering bespaart ook fors op cultuur. In totaal vloeit er zo'n 47 miljoen euro minder naar de cultuursector. Een 30-tal kleine en middelgrote musea verliezen een derde van hun subsidies. Het kunstencentrum Beaux-Arts verliest zelfs al hun subsidies. Openbare omroep VRT moet dan weer 10 miljoen euro extra besparen. De vakbonden reageren daar woedend en kondigen een staking aan over 2 weken. En ook de Zoo Antwerpen en Plankendaal verliezen miljoenen subsidies. Het leerlingenprotest in Luik is uit de hand gelopen. De politie heeft 6 mensen opgepakt. 3 van hen zijn ook aangehouden. Vanmorgen brak er in Luik spontaan protest uit tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar het liep al snel fout. De actievoerders gooiden met projectielen naar de scholen en naar de politie. Een directielid van een school werd ook aangevallen. En ook in Frankrijk escaleerden de scholierenprotesten. In 2 scholen hebben relschoppers brand gesticht. De Franse premier Le Cornu heeft al een crisis vergadering bijeengeroepen. En een vrouw van 64 uit Puur-Sint-Amans is veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op haar moeder. Dat heeft het Antwerpse Hof van Assise beslist. Bijna 6 jaar geleden doodde de vrouw haar demente moeder in een woonzorgcentrum in Bornhem. De vrouw bekende dat ze haar moeder medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. Naar eigen zeggen om de moeder uit haar lijden te verlossen. Maar uit het financieel onderzoek bleek dat de dochter schulden had. Vanavond nog enkele buien. Later vannacht wordt het droog met minima tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. En ook zaterdag blijft het nog heel zonnig. Zondag krijgen we iets meer wolken, maar de zon komt er wel nog regelmatig door. De weekend maxima tot 21 graden.
8: Het is druk op de weg, vooral in en rond Antwerpen, door een ongeval op de Antwerpse ring die intussen gelukkig van de baan is. Dit zijn de files met een kwartier vertraging of meer op de Antwerpse ring richting Gent. Schuif je 1 uur en 50 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Verder op de E313 naar Antwerpen 1 uur en 20 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 35 minuten extra van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland. 20 van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring ook 25 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. R4 de ring rond Gent richting Zelzaten. 20 minuten van Gent-Zeehaven tot Zelzaten-Oost. Op de E17 naar Antwerpen een kwartier van Haastonk tot Antwerpen-West. En op de A12 richting Antwerpen ook een kwartier tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid.
7: Vibrations. Met Sebastian de Krop.

Julien Clerc, hij komt begin volgend jaar nog eens naar ons land voor een optreden in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En de dames, ja, die zullen nog steeds aan zijn lippen hangen, denk ik, want heel populair bij hen. Alhoewel, ik hem zelf eigenlijk ja, ook wel graag hoor, hoor. Een unieke stem, Julien Clerc met Elaine. Straks bezoek van Stef Willems van Vias. Iedere donderdag komt hij langs met tips over verkeersveiligheid. En vandaag gaat het over vluchtmisdrijf. Naar aanleiding van een aantal artikelen in de krant deze week daarover. Dat is voor straks. Luisteraar Freddy, die vertelt ons alles over zijn top 3 voor de Big 5 Nederlandstalig. En muziek van Elvis en Hall & Oates. Nu al Rich Girl.

0: zo is er maar één. Elvis Presley, de King met Suspicious Minds. Het is hier bij mij intussen wat grijs weer geworden. We hebben nog een mooie dag gehad vandaag, maar de wolken die hebben intussen de overhand. Geen erg. Ik zorg voor wat zon en wat vrolijkheid in de muziek. Met bijvoorbeeld zometeen al Van McCoy, de Hustle, dat is altijd goed. Kate Bush is ook onderweg. En eentje van de Romantics, Talking in Your Sleep.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen. Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Horta, horta, horta.
7: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
8: Ah, poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Ah, in Moskoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imoskoop, man!
13: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusselse invasie.
13: Amai, zeg ik.

0: We zijn er binnen.
1: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Oh. Niklas, how are you?
1: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Oh, dokter, het gaat niet meer.
5: Oei, en hoe lang speelt het al?
4: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
5: Oh, klassiek geval.
4: Is het nog te redden?
5: Nee. Tijd voor iets nieuws.
4: En waar vind ik dat?
5: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
4: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
5: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
4: Gratis?
5: Ja, als u uw aankoop terugwint.
3: Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
6: Macri, waar beter slapen begint.

0: Van McCoy en The Hustle. Heel dansbaar, heel leuk.
1: De Big Five, Nederlandstalig.
0: En dat gaat het morgen zeker ook zijn. En de laatste van 5 toplijsten uit 5 verschillende genres. De Big Five, het is een hele mooie maand geweest. En afsluiten gaan we zeker ook top doen. Hè, met de Big Five Nederlandstalige. Morgenochtend vanaf 10 uur straks worden de stemmen geteld. Maar je kan vlug nog je stem uitbrengen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga naar nostalgie.plus, onze website. En kies je 3 favoriete Nederlandstalige classics. Je kan dat nog tot 8 uur vanavond. Dus nog maar heel kort, 2,5 uur tijd heb je nog. Dus niet twijfelen, ga naar nostalgie.plus en ga ook even op jouw favorieten stemmen. Fijn, dat heeft Freddy uit Borsbeek intussen ook gedaan. Freddy, een goedemiddag.
2: Een goedenavond, bijna.
0: Ja, eigenlijk ook wel, dat is waar.
2: Ja.
0: Freddy, Nederlandstalige muziek, is dat een passie voor jou?
2: Niet echt, want ik heb de Nederlandse muziek eigenlijk leren kennen op latere leeftijd. Ik ben de man van de jaren 60, 70. En toen was dat vooral opgroeien met de Beatles en Rolling Stones en dergelijke meer. En ja, die Nederlandse muziek interesseerde me niet zo echt. Ja. En met ouder worden, dan ja, hoorde ik hier en daar wat mooie liedjes. En dan had ik, dacht ik van, oké, er zit toch wel een hele goede muziek tussen.
0: Ja, inderdaad. Het zijn 3 mooie die je gekozen hebt. En het valt inderdaad op. Er zijn 2 nummers uit de 90's bij, dacht ik. Wat staat in jouw top 3? Overloop het even.
2: In mijn top 3 staat Mia van Corti.
0: Ja.
2: Het zijn toevallig 3 Oost-Vlaamse artiesten.
0: Niet zomaar toevallig, want van waar ben jij?
2: Omdat ik van oorsprong van Gent ben.
0: Ja.
2: Dus dat, die kon niet ontbreken in mijn lijstje.
0: Uiteraard. Ja. Wat nog?
2: Dan had ik ook nog Rosanne van Tim. Van Wim de Kranen.
0: Ja, inderdaad.
2: Dat ik ook maar pas later leren ken. En die spreekt me vooral aan, omdat hij zo'n unieke stem heeft.
0: Uh-huh.
2: En dat hij zingt over doodgewone dingen.
0: Ja, ook een Gentenaar trouwens, hè? In Gent geboren, hè?
2: Ook een Gentenaar, ja. Die is eigenlijk geboren in Melle, maar volledig opgegroeid in Gent. En daar ook helaas zelfmoord gepleegd.
0: Nou ja. Wist je trouwens dat er een stukje Gent vernoemd is naar dat nummer, naar Rosanne?
2: Ja, een klein stukje in... even denken hoor. In Prinsenhof, dacht ik.
0: Ja, Prinsenhof, wijk in Gent inderdaad. Daar is de Rosanne-tuin. Heel mooi stukje. Met onder andere een paar kunstwerken van Walter de Buk ook, dacht ik inderdaad. Echt de moeite om daar...
2: Ja, die zijn er ook aanwezig, dacht zo.
0: Ja. Fijn. Ja, Rosanne, Wim de Kranen, die ga ik spelen. En de derde uit jouw lijstje was nog Magie van Philippe Robrecht, dacht ik, hè?
2: Ja, daarvoor moet ik al meer dan 20 jaar teruggaan. Toen woonde ik aan de kust.
0: Ja.
2: En toen had ik daar een vrouw leren kennen. We hebben een kleine relatie gehad. En ik was daar als puber een beetje dolverliefd op. En ik vond dat liedje eigenlijk heel passend om aan haar op te dragen.
0: Oké. Goed, fijn, goed. Mooie verhalen, mooie nummers. En we gaan zien waar ze eindigen natuurlijk. En morgen in die Big Five Nederlandstalig. Rosanne van Wim de Kranen, die staat nu al klaar. Dankjewel, prima. Freddy. En fijne avond nog.
2: Nog een fijne avond en bedankt.
1: Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus.

Rosanne, Wim de Kranen, zometeen een vervelende eigenschap. Talking in your sleep. Iedereen heeft er misschien wel eens last van. The Romantics. Eerste files, en dat is ook niet zo fijn. Het is een drukke avondspits. Ik heb voor jou die met 20 minuten vertraging of meer. Op D313 naar Antwerpen verlies je 1 uur en 35 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Gent 1 uur en 5 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 45 minuten erbij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 25 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring ook 25 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de E17 naar Antwerpen tenslotte 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West.

0: Romantics bij Nostalgie Plus. Talking in your sleep. Straks mijn verkeersman Stef Willems. Iedere donderdag praten we bij over verkeer. En dit keer gaat het over vluchtmisbruik. Hoe vaak gebeurt dat? En waarom vluchten daders eigenlijk? Dat gaan we het over hebben over een paar minuten. Eerst muziek. Kate Bush bijvoorbeeld. Altijd goed. Wuthering Heights. En ik neem je mee naar Californië voor The Girls. Tenminste volgens de Beach Boys.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut, met de pro van
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
9: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op t2bank.be.
10: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.

0: En op dit moment begint de zon hier bij mij opnieuw volop te schijnen. Dat kan geen toeval zijn. En dat is dankzij de Beach Boys. California Girls. Straks Steelers Wheel en ook Rick Astley nog. Het viel me deze week op in het nieuws. Heel wat berichten over vluchtmisdrijf alweer. Automobilist pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding met voetgangster in Mechelen. Poort en brievenbus van Goedelijk is beschadigd. Dader vlucht weg. En Porsche botst tegen IMO-kantoor en supermarkt in Avelgem. Bestuurder pleegt vluchtmisdrijf. Ja, het lijkt me meer en meer voor te komen, maar is dat ook zo? Hoe vaak gebeuren er ongevallen met vluchtmisdrijf? En wat kan je eraan doen? Een goede vraag voor mijn verkeersman Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Stef, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Sip.
0: Stef, ja, klopt het dat er elke dag wel een vluchtmisdrijf plaatsvindt?
1: Helaas wel, en meerdere zelfs. Hè. Het fenomeen neemt, helaas moet ik echt zeggen, alleen maar toe. Vorig jaar waren er elke dag 13 ongevallen met vluchtmisdrijven in ons land. Dat telkens met gewonden en of doden. Dus daarmee tel ik de lichte blikschade en dergelijke niet
0: nog
1: mee.
0: Niet. Okay.
1: En in totaal zijn er meer dan 5000 gewonden bijgevallen en zijn er 20 personen om het leven gekomen. Dus dat is, ja, ik denk dat het woord hallucinant vooruitgevonden is. En als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden, is dat gewoon ook een stijging met 8%. Terwijl het totaal aantal ongevallen, verkeersongevallen in ons land wel aan het dalen is. Dus het belang van vluchtmisdrijf in verkeersonveiligheid neemt alleen maar toe.
0: Ja. Wie zijn de slachtoffers?
1: Zoals je misschien kan vermoeden, zijn dat vaak mensen die te voet of met de fiets onderweg zijn. Vorig jaar meer dan 2800 fietsers en voetgangers die aangereden werden en waarbij de dader dan niet ter plaatse bleef en zich dus eigenlijk niet om slachtoffer heeft bekommerd. Bij de voetgangers, als je kijkt, is dat zelfs 1 op de 4 ongevallen in ons land waarbij dan een voetganger gewond raakt of sterft, is er eentje waarbij de dader de vlucht neemt.
0: Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Is er een verklaring waarom ze vluchten?
1: Het is langs de ene kant logisch dat je even in shock bent als je in een ongeval betrokken bent. Ik denk dat dat logisch is voor iedereen. Dat is niet iets wat je dagelijks meemaakt en dat is ook niet iets wat je naar op zoek bent of waar je vreugde in schept. Dus ik denk dat iedereen in shock is als je in een ongeval betrokken bent. Maar wat we wel weten is dat mensen die vluchtmisdrijf plegen, dat die vaak met iets niet in orde zijn. Die zijn bijvoorbeeld onder invloed van alcohol of drugs, waardoor dat je na die shock ook niet meer logisch nadenkt. En dan denk je, wegvluchten is de beste optie, want ik ben onder invloed.
0: Wat het absoluut niet is.
1: Ja, en hetzelfde met papieren. Hè. Verzekering en rijbewijs niet in orde. Dat zijn ook zaken die we regelmatig zien.
0: Ja, wat kan je krijgen als je vluchtmisdrijf krijgt? Welke straf?
1: Ja, die straffen zijn eigenlijk verzwaard. De laatste jaren alleen maar verzwaard. Dus als je een slachtoffer van vluchtmisdrijf maakt, en die is gewond of die overlijdt in het slechtste geval, dan zijn er zeer zware straffen. Dat gaat van 15 dagen tot 3 jaar gevangenisstraf, een boete tot €50.000, een levenslang rijverbod. Maar ja, die, zoals ik net zei, die straffen is natuurlijk maar één aspect. Dat komt altijd na het ongeval. En als je onder invloed bent, dan denken de mensen niet na over de mogelijke sancties die ze kunnen krijgen. Dus het is niet de enige oplossing om daar iets aan te doen. Misschien in heel die mist van slecht nieuws toch ook nog zeggen dat 85% van de mensen die vluchtmisdrijf pleegt, dat die wel gevat worden. Dat zijn er steeds meer. Dus het loont echt nooit om de vlucht te nemen.
0: Ja, wat kan er gedaan worden, Stef, om het aantal vluchtmisdrijven terug te dringen?
1: Ja, niet alleen kijken naar de sancties en niet alleen naar de boetes. Ik weet dat dat verleidelijk is voor veel mensen. Ja, striks in het gevangen enzovoort. Maar dat is echt allemaal na het ongeval. Je moet proberen die ongevallen te voorkomen. En dat is alle maatregelen die goed zijn om te zorgen dat mensen in orde zijn met hun papieren. Dus meer controles op rijbewijs, verzekering en dergelijke. Maar natuurlijk ook zeker zorgen dat minder mensen onder invloed van drugsrijden. Alcohol zit al in dalende lijn, gelukkig maar. Dat is de laatste 10 jaar wat gedaald. Ja. Maar drugs, daar hebben we niet zo goed zicht op. En dat lijkt toch ook wel echt een steeds groter wordend probleem te worden. Dus hoe meer dat men daarop inzet, hoe meer dat men ook die vluchtmisdrijvers, of die potentiële vluchtmisdrijvers, uit het verkeer kan halen.
0: Nou, dat is inderdaad belangrijk, want je wil het niet meemaken dat een chauffeur vlucht en dat jij slachtoffer bent daarvan. Stef, bedankt voor de uitleg.
1: Graag gedaan. Los

Het is 5 voor 6 en dus mag Anne er zometeen aan beginnen. Jouw verhaal vandaag kijkt ze ook al vooruit naar de Big Five Nederlandstalig. Met de vraag, welk Nederlandstalige classic zit vast aan een stuk van jouw leven en associeer je met bijvoorbeeld een vakantie, een fuif, met de liefde? Reageer gerust ook via WhatsApp of onze website. Dit is Rack Astley, nu nog.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
5: 5 vrijdagen.
6: 5 toplijsten.
5: 5 genres.
6: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur. Nostalgie.
7: Internationale dag van de ouderen. Feest als je 50 plus bent. En dubbel feest als het Nederlands je lief is.
8: Your golden years.
7: Op naar die Big Five.
8: Nostalgie.
7: En we kijken vooruit na het nieuws met Vrouwkje.
9: Goedenavond. Er komen nog extra details naar buiten over het Vlaams begrotingsplan. De Vlaamse regering bespaart ook fors op cultuur. In totaal vloeit er zo'n 47 miljoen euro minder naar de cultuursector. Een dertigtal kleine en middelgrote musea verliezen een derde van hun subsidies. Het kunstencentrum Beaux-Arts verliest zelfs al hun subsidies. Openbare Omroep VRT moet dan weer 10 miljoen euro extra besparen. De vakbonden reageren daar woedend en kondigen een staking aan over 2 weken. En ook de Zoo Antwerpen en Blankendaal verliezen miljoenen subsidies. Het leerlingenprotest in Luik is uit de hand gelopen. De politie heeft 6 mensen opgepakt. 3 van hen zijn ook aangehouden. Vanmorgen brak er in Luik spontaan protest uit tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar het liep al snel fout. De actievoerders gooiden met projectielen naar de scholen en naar de politie. Een directielid van een school werd ook aangevallen. Ook in Frankrijk escaleerden de scholierenprotesten. In 2 scholen hebben relschoppers brand gesticht. De Franse premier Le Cornu heeft intussen een crisisvergadering bijeengeroepen. En de buschauffeur van Tros Beijaard die deze week positief testte op alcohol achter het stuur is ontslagen. Dat bevestigt het busbedrijf. De chauffeur werd betrapt tijdens een controle van werkgever De Lijn in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Hoeveel hij had gedronken is niet duidelijk. Maar de controle gebeurde vlakbij de plaats waar in mei 4 mensen stierven bij het schoolbusdrama met een andere chauffeur van Tros Beijaard. Die kwam daarna nog al meermaals in opspraak. Vanavond nog enkele buien, later vannacht wordt het droog met minima tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. Ook zaterdag blijft het nog heel zonnig. Zondag krijgen we iets meer wolken, maar de zon komt er nog vaak door. Met weekend maxima tot 21 graden.
7: Dankjewel, Vrouwkje. Aanschuiven met onze classics op de E313 Lumme Antwerpen. 71 minuten van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de A12 Bergen op Zoom Antwerpen 51 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 45 minuten van Antwerpen Noord tot de Legrellelaan. Op de E19 Breda Antwerpen 25 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten file rijden van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring zijn dat 19 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En tenslotte op de N16 Willebroek-Mechelen 16 minuten aanschuiven van de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. Op andere plaatsen is de file niet langer dan een kwartier.
10: Jouw verhaal.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Ja, maar kijk, Michael. Alle liedjes kennen een eind. Dat van jou en dat van onze Big Five, helaas. Maar eruit met een knal morgen. En vol voor je moerstaal al tot 8 uur vanavond. Jouw verhaal bij jouw favoriete Nederlandstalige classic of classics. Waarom hou je zo van muziek in het Nederlands? En welke artiest of welk lied springt eruit voor jou? En vooral ook, waarom? Een concert, een ontmoeting in plek. Ik wil het weten. Deel met ons via nostalgie.plus of met een appje. Eenvoudig naar 0477 900 800.

André Hazes bekoorde niet alleen in zijn Amsterdam, ook verder buiten in het Leuvense, bij Johan zit hij in het hart. Een beetje verliefd van André Hazes doet mij nog altijd lachen, schrijft hij. Ik leerde mijn vrouw kennen op café toen dat nummer speelde. Ik vond haar meteen geweldig, maar het heeft ongeveer 3 weken nodig gehad voor ik haar uiteindelijk mee uit durfde te vragen. Ondertussen zijn we 34 jaar gelukkig getrouwd en nog steeds zo'n beetje verliefd. Fijn om te horen, Johan. Soms kan een beetje heel lang meegaan, hoor.

0: Ik presenteerde ooit een programma met alleen maar Nederlandstalige classics, lang geleden. Dus ook voor mij pure nostalgie als ik die titels hier voorbij zie komen in onze keuzelijst voor de laatste van de vijf Big Five'en, of hoe zeg je zoiets? Jan de Wilde, Hugo Rasput, Jeff van Uitzel. Tekst met inhoud, zegt Mark daarover. En ik koos er ook drie heel bijzondere. We luisteren naar Otis Redding en Jim Croce.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Wel zalig. Otis Redding, weg is hij. Heb je nog een nazomersdagje vrij? Morgen zit je ook ergens aan het water dan? Vergeet je radio niet, want het wordt heerlijk Nederlandstalig morgen. En dat hebben we te danken aan mensen als Mark. Een hele goede avond, Mark.
1: Goedenavond, Anne.
0: Want jij hebt gestemd, hè? Het is eigenlijk jou, het is jullie top, hè, morgen.
1: Ja, ik heb gisteren of eergisteren gestemd. Ja, dus inderdaad. Ik heb er 3 uitgekozen. Ik had er even goed 3 andere kunnen kiezen. Maar ja, we moeten eenmaal kiezen. Ja.
0: Ja, dat is lastig, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat is altijd een momentopname. Dat is gelijk examen doen. Dat is ook dan de parate kennis en de rest. Ja.
1: Maar in ieder geval, Boudewijn de Groot en Jeff van Uitsel moesten er toch allebei bij zijn. Ja.
0: Ja, want weet je nog wat je gekozen hebt?
1: Ja, Boudewijn de Groot is Testament. Ja. Dat is een klassieker natuurlijk. Voor Jeff van Uitsel heb ik weet wel, Mijn Lief. Ik had Even Goed Tot de Morgen of Houd de Kop. Maar ja, dat wordt al genoeg gespeeld, denk ik.
0: Dat klopt, ja.
1: En dan als derde had ik dan een beetje een buitenbeentje. Dus Hugo Raspoet met Helena.
0: Ja, Hugo Raspoet, dat is een naam die niet zo heel vaak te horen is, hè?
1: Nee, dat klopt, ja. Nee. Ja. Dat is ook iemand uit de kleinkunstgenre, zogezegde kleinkunstgenre. Want dat is geen kleine kunst, dat is eigenlijk poëzie op noten. Hè?
0: Ja. Dat is waar. Dat is vreemd eigenlijk ook dat het kleinkunst genoemd wordt. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ja. Maar het zijn eigenlijk pareltjes. Hè? Ook de teksten, ook zo van iets als Testament. Als ik dan denk aan Jeff van Uitsel, dat is een streling voor het oor. Hè? Dat is echt of je gestreeld wordt, hè?
1: Ja.
0: Zo'n nummer.
1: Inderdaad, ja. Ik heb die verschillende keren live gezien. Dus dat was schitterend. Hè.
0: En Jeff van Uitsel.
1: Gewoon met hij alleen met zijn gitaar. Dat was het. Meer moest dan niet zijn. Hè.
0: Ik wilde het net zeggen. Dat is echt dat. Hè. Zit misschien de kunst van de kleinkunst, van de grote kleinkunst, zit dat in de eenvoud? Voor jou?
1: Inderdaad, ja. Ja. Helemaal, ja. Dat klopt, ja. En want je hebt nog vele andere. Ja. Ik kan Wannes van der Velde, Willem Vermanderen, Wim de Kranen, Chris de Bruyne, De Nieuwe Snaar, noem maar op, Noordkaap, De Mens, Boudewijn de Groot was voor ons de Nederlandse Bob Dylan. En dan Jeff van Uitsel was voor ons dan de Vlaamse Boudewijn de Groot een beetje.
0: Ja, klopt. Net zoals Clouseau later de Vlaamse Doe Maar werd of zoiets.
1: Ja.
0: Voilà. Maar dat was al veel later, hè. Goed.
1: Dat is een generatie later, ja.
0: Dat klopt. Ja. Mark, dank je wel om te stemmen. Ik hoor dat jij dadelijk ook iets met de Nederlandse taal gaat doen. Je gaat repeteren voor toneel. Ik wens je heel veel plezier. Ik wens jou veel luisterplezier morgen. En we gaan ons laten strelen door Jeff van Uitsel, als dat goed is.
1: Dat is fantastisch.
0: Super. Goedjes, hè.
1: Goedenavond nog verder. Succes met het programma.
2: Vijf genres. Dat is de Big Five.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg.

weet wel, mijn lief, je hebt me genomen. Je bouwde een kooi rond mijn kleine bestaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg.

Een spelletje namen noemen. Wijlen Si Jérôme heette eigenlijk Claude Dotel. Zijn artiestennaam werd bedacht door zijn producer. Een man die zich al even flamboyant Jean Albertini noemen mocht of noemen mag. Geen idee of de man nog onder ons is. I wanna know what love is, Foreigner.

0: Benny neemt de Nostalgieplus erbij in een tuin onder een aanvliegroute naar Zaventem. Denk daarbij aan Peter Koelewijn en zijn KLM 204 Als ik God was. En nog wat namen noemen? Ja? La Donna Adrian Gaines noemde zich naar haar Duitse echtgenoot Helmut Sonna. En net als die zomer kon ze behoorlijk heet uit de hoek komen, zometeen.
1: Nu ook in je Maxizo-winkel.
2: Hallo!
1: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
11: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
10: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Ja, dat was de deur.
11: Ja.
12: En wat nu?
11: Ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Jouw verhaal.

0: lange dagen met Johan Verminnen, die blijkbaar ook wel van een spelletje namen noemen houdt. Met Gilberto Gil in dat nummer scoort hij altijd bij mij. Hey Anne, goeie avond. Wat de Nederlandstalige songs betreft, het blijft zo moeilijk. Er zijn er zoveel goeie en vergeten. En kleinkunst schrijft men met een grote K. Hier wordt Nederlandstalig hoog in het vaandel gedragen. Groetjes van op een receptie, schrijven Patrick en Anne. Wel, school daar, jullie twee. En straf dat jullie er ondertussen toch ook hier bij zijn van op die receptie.
1: Die

Internationale Dag van de Ouderen vandaag. Onze collega's van Ment 55 werkten mee aan een bevraging over liefde op latere leeftijd. 3 op de 4 50-plussers staat nog open voor zo'n nieuwe liefde. Maar de meesten zoeken niet fanatiek. Onderzoek bij oudere koppels wijst trouwens uit dat relaties op latere leeftijd behoorlijk stabiel kunnen zijn. Dus als je met mij mee aan het daten bent, dat belooft voor de toekomst. En de toekomst hier, straks nog Chic, Phil Collins en Prince. Na een paar mooie moneymakers uit Zweden. Ja.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Okay. Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Mannekes, Bompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
9: Wow.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Dacht het wel.
8: En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
19: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
20: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: 5 vrijdagen.
22: 5 toplijsten.
21: 5 genres.
22: Dat zijn de Big Five. Met morgen de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister morgen vanaf 10 uur.
23: Nostalgie.
24: Verbeterd door Patrick, die niet op een receptie, maar op een repetitie zit. School toch maar op nog een sprankelend verhalenuurtje.
25: Your golden years. Nostalgie.
24: En Fraukje heeft het nieuws van 7. Goedenavond, Fraukje.
26: Goedenavond. Een primeur in ons land. Er worden voor het eerst meer elektrische auto's gekocht dan diesel- en benzineauto's. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Meer dan de helft van de ingeschreven wagens is volledig elektrisch. En opvallend, steeds meer gezinnen kopen elektrisch. Terwijl dat tot nu toe vooral bedrijven en ondernemingen waren. En dat is een belangrijke verandering, zegt Febiac. Op het Assise-proces in Brugge tegen Chris van Haverbeke is de jury in beraad. De pleidooien zijn afgelopen en de jury gaat nu beslissen of de aardappelboer uit Waardamme schuldig is aan moord op zijn 2 dochtertjes en poging tot moord op hun moeder. Van Haverbeke kreeg daarnet het laatste woord. Hij herhaalde nogmaals dat hij spijt heeft van wat hij heeft gedaan en hij zou de klok willen terugdraaien. Van Haverbeke riskeert levenslang. En Spanje wordt geteisterd door stevig noodweer. Na het zuiden geldt nu ook code rood aan de oostkust. Vooral in Valencia en Castellón verwachten de weerdiensten hevige regen. Tot wel 250 liter per vierkante meter. Alle parken, tuinen en begraafplaatsen zijn gesloten. En in sommige scholen zijn er ook geen lessen. Vanavond nog enkele buien. Later vannacht wordt het droog met minima tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. Ook zaterdag blijft het nog heel zonnig. Zondag krijgen we dan iets meer wolken. Maar de zon komt er wel nog altijd veel door. Weekend maxima tot 21 graden.
24: En er wordt dus vooral elektrisch aangeschoven op de Antwerpse ring richting Gent. 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Op de E313 Lumme-Antwerpen 21 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En aanschuiven op de Brusselse Buitenring 19 minuten daar van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan.

zich opmaken om 3 keer het Koning Boudewijnstadion te vullen, maken wij ons op voor de Big Five van morgen. Welk Nederlandstalig nummer moet er absoluut nog in? Laat het nog even weten voor 8 uur, want dan is het helemaal gedaan met

0: stemmen voor die Big Five Nederlandstalig. Clouseau is trouwens ook goed vertegenwoordigd in onze lijst. En als je daar al stemde of je doet dat nu, laat mij dan ook even weten welke Nederlandstalige artiest of classic vastzit aan een stuk van jouw leven. Aan een liefde, aan een vakantie, een fuif, een afscheid. Welke Nederlandstalige classic brengt jou meteen terug naar dat ene moment? Vertellen via nostalgie.plus of eenvoudig via een appje 0477 900 800.
1: Jouw verhaal.
2: Ja.

Disco en soul vanaf volgende vrijdag weer rond deze tijd. Daar hoort dit geluid absoluut bij. Good times, ook voor Petra. Mijn vriendinnen en ik gingen in de 80's iedere zaterdagavond de dansvloer op. Eerst uren aan haar en make-up en dan met z'n vier in een veel te kleine auto naar de disco. En het gekke is, disco en pop waren toen zogezegd veel cooler. Maar zodra er later op de avond een bekende Nederlandstalige meezinger kwam, dan kende ineens iedereen elk woord. Spreekt ook een aardig mondje Nederlands hier, Nicole en bisschen Frieden.

0: Ja, ja, ook in het Nederlands. Je vindt haar ook terug in onze keuzelijst voor de Big Five van morgen. Onder meer met dat van daarnet in een beetje vrede vertaald. Johan viert de lente. Na vier jongens uit Liverpool die hysterische taferelen veroorzaakten. En Tom Jones. Horta,
1: horta. Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar.

0: in orde.
1: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schatje wel.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
6: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
5: De Brusselse invasie.
4: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
6: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
4: Oh, Niklas, daar joh.
6: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
4: Want dat heeft proberen een douche te pakken hier toast.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.

0: Ja, all you need is love and good music, zou ik er dan aan toevoegen. En Mark, die snapt helemaal niet waarom kleinkunst kleinkunst heet. Kleinkunst met een grote K noemde Patrick het ook al. Ja, ik heb het dan maar even opgezocht, hè. Kleinkunst verwijst blijkbaar naar kleinschalige podiumkunst om het verschil te maken met de momenten wanneer het hele theater vol staat, hè. Je kunt trouwens nog een half uurtje stemmen voor de Big Five Nederlandstalig van morgen. En dan gaan wij aan het puzzelen, hè, voor morgen vroeg 10 uur. Iemand die ook al zijn werk heeft gedaan, dat is Johan. Goedenavond, Johan.
1: Goedenavond, Anne.
0: Heb jij een alternatief voor dat woord, voor kleinkunst?
1: Een alternatief?
0: Ja, of vind je het zelf ook een beetje minachtend? Zo van, ja.
1: Ja, ik vind dat wel. Ik vind het wel. Ja. Kleinkunst is, zijn meestal mensen die heel creatief zijn, die in Vlaanderen ook meestal hun nummers zelf schrijven. Met een verschil in Nederland, waar de meeste kleinkunstenaars door grote mensen, dus gelijk als Arie Bannink en Harry de Grote, daar muziek van overnemen. Ja. En die daar de muziek voor schrijft. Maar in Vlaanderen is dat nog misschien wel wat kleinschaliger dan in Nederland. Maar ik vind het hier in Vlaanderen, dus de kleinkunstenaar, creatiever als in Nederland. Omdat ze het meestal zelf schrijven.
0: Ja, en je maakt echt het verschil tussen kleinkunst in Vlaanderen en kleinkunst in Nederland. Waar dat de meeste van onze zangers, zal ik dan maar zeggen, het zelf deden allemaal.
1: Ja, inderdaad.
0: En wie van die artiesten springt er dan voor jou uit? Ik zal maar meteen vragen, wie zat er in jouw top 3?
1: Natuurlijk, ja, ik kan niet buiten Jan de Wilde, want die schreef ook altijd alles zelf. En Jan is ondertussen 82 jaar, ja. En ik heb gelezen, dus dat hij volgend jaar opnieuw gaat toeren. Maar Jan natuurlijk, zijn carrière is begonnen in 1972 met het volk lentelied. Ja. En dan natuurlijk de zin van de Fallus in Publicus, ja, dat is legendarisch. Dat is, hij heeft eigenlijk zijn carrière misschien wel gemaakt, die zin. En daar heeft hij toch wel... En ik heb hem verschillende keren live gezien, dus het blijft altijd een hele optreden.
0: Ja, het is zo'n hele rustige persoonlijkheid, maar er zit heel veel in, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dan heb je nog een andere... Ja. Oh, sorry.
1: Nee.
0: Een andere Jan. Jan Plumeijse, ja, dus, ook zo'n mooie
1: Jan
0: naam.
1: Plumeijse, ja.
0: Met Marijke.
1: Jan Plumeijse heeft zelfs in zijn jonge jeugdjaren, dus de Ontdek de Sterwedstrijd gewonnen. Is dan ook zelf zijn liedjes beginnen schrijven. En heeft dan in 1981 het lied geschreven van Marijke. Dus Marijke dat op zijn eigen benen wou staan. Dus dat ze het huis verliet om... Om op hun eigen benen te staan en zelf activiteiten te voeren. Maar hij heeft er niet veel van genoten, want in 81 heeft hij het niet geschreven en in 82 is hij plotseling gestorven aan een hartaanval.
0: Ja.
1: Dus ook een heel groot talent. Het liedje Marijke, dus dat zal mij altijd bijblijven.
0: Ja. En dan is er nog een ander meisje, hè, Sofietje. En ik dacht, Johnny Lyon, ik zeg, ja, ik ken die naam toch niet. Maar dan zong je het mij voor daar straks. Hè. En ja.
1: Ja, dat is ook een typisch voorbeeld van een heel grote hit in Nederland en in Vlaanderen uiteraard ook. Maar... Sofietje is dus niet geschreven door een Nederlander zelf, ook niet, want het is een vertaling van een Zweedse componist. En die heeft dan is het in het Nederlands vertaald en zo is Sofietje dan ontstaan. En het is natuurlijk een heel grote hit geworden. Dus,
0: ja, super herkenbaar, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ja, Johnny Lyon, dan denk ik aan iets Engelstalig, niet aan iets Nederlandstalig. Ja, dat is toch raar, hè? Dat is dan ook weer, denk ik, vooral in Nederland zo, hè? Dat dan die artiesten, zelfs als ze in het Nederlands zingen, een Engelstalige naam aannamen of zo.
1: Ja, maar ja, dat gebeurt toch meestal door de producers en de managers die bepalen welke naam je krijgt als artiest. Hè.
0: Klopt, hebben we het er straks ook gezien. Johan, dank je wel om te stemmen en om er zo uitvoerig over te vertellen. Ik zie dat je echt wel een kleinkunstliefhebber bent. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Ja, zeker doen morgen.
0: Hoe zeg je?
1: Dat zal ik zeker doen morgen.
0: Ja, vanaf 10 uur, hè?
1: Vanaf tien uur.
0: Maar je mag ook vroeger luisteren natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja,
0: je mag altijd luisteren. Hele fijne avond, Johan. Groetjes, hè.
1: Ja, groetjes.
0: Joe.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus. Zij dronk Ranja met een...

0: Mary McGregor helemaal in de twijfel. En daarvoor nog Ranja met een rietje voor Sofietje van Johnny Lyon. Afscheid van een vriend van Clouseau komt ook heel vaak voorbij in onze Big Five keuzelijst. Graag ook voor Goedroen, die net afscheid moest nemen van een goede vriendin. En zegt, ik hoop dat ze dat ook op mijn begrafenis spelen.
1: Nostalgie Plus.

0: Louisette, de groep rond Raymond van het Groene Woud en Erik van Nijgen, niet Marijke of Sofietje, maar Maria gaf ze de bibbers. Of was het gewoon de kou daarbuiten? Eens horen waarom Nederlandstalig voor Frank en zijn vrienden vroeger zogezegd verschrikkelijk was na David Bowie in Space en een schone Belgische.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.

Eerlijk aan Nederlandstalige muziek noemde ik en mijn vrienden een tijd lang verschrikkelijk, lees ik hier. Ik werkte vroeger in een garage met 5 mannen en 1 radio. Over de muziek werd voortdurend gediscussieerd, schrijft Peter. Rock was goed, disco was rommel en Nederlandstalig, daar begonnen we zogezegd niet aan. Maar, en ik hoorde het daarnet nog van iemand, als er dan toch eentje langskwam, dan kenden we het plots alle 6. En soms ook meezingen dan. Ik wil jullie ook wel eens zien dansen op disco of dit.

Marina, je hebt een naam die zo al tot de verbeelding spreekt als ik denk aan onze Big Five van morgen. Dankjewel om te delen. Wij gingen jarenlang kamperen in Zeeland, 's avonds stoelen bij elkaar, flesje wijn op tafel en altijd een cassetterecorder vol Nederlandse pareltjes. Na een paar glazen kwamen de tongen los en de benen meestal ook. Ik denk er met plezier aan terug morgen. Wel, dat wens ik je zeker toe, Marina. Seb telt af vanaf 10 uur voor de Big Five Nederlandstalig. En wij glijden verder het donker in met die van Middle of the Road na 8 uur in Your Golden Years. Nostalgie Plus. En hier nog Dua Diddy Diddy. There she was.

echte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10.

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: podcast.
1: Dit is de Actua-podcast van Nieuwsblad, in samenwerking met GVA.
2: Vandaag zitten we met de insider op het proces tegen Chris van Haverbeke, de aardappelboer die zijn twee dochters vermoordde. Astrid, de moeder van Maud en Ona, getuigde over het drama en de angst waarin ze nog altijd leeft. Ik ben Bert Heijvaart, welkom bij de Insider. Dag Mark.
3: Dag Bert.
2: Mark, het is woensdagnamiddag als we deze aflevering opnemen. We zitten hier in het gerechtsgebouw in Brugge, in zaal X, zoals het hier heet. Het was een
3: nog nooit geweest.
2: Doolhof eigenlijk, door de bibliotheek en allerlei kleine
3: en de dossierkasten.
2: Ja, inderdaad. Maar we zitten ver weg van het gewoel in de assisenzaal, want het is daar ook wel al druk geweest deze week.
3: Ja, enorm druk. Vandaag is eigenlijk de eerste dag dat het iets minder druk is, maar de voorbije dagen, eigenlijk vanaf de eerste procesdag, stonden de mensen hier tot buiten, lange rijen tot buiten, al van 7:00 morgens stonden hier mensen al aan te schuiven om zeker een plekje te hebben in die assisenzaal. En ja, er is plaats voor 100 mensen en die waren altijd volzet en dan stonden er nog eens misschien soms 20, 30 mensen buiten. Dat is eigenlijk wel ongezien hier in de zaal. Ik heb het nog nooit zo meegemaakt, ik doe hier al jaren. Bijvoorbeeld met de kasteelmoord, ook een ophefmakende zaak, toch? Maar het was lang niet zoveel volk of mensen die het proces wilden volgen, dat was helemaal niet zoveel als nu. Maar het zegt misschien ook wel iets, het is ook misschien wel het teken dat deze zaak gewoon ook de mensen beroert, Vlaanderen beroert.
2: Ja, het is een zeer heftige zaak. Er is al veel gezegd en geschreven over Chris van Haverbeke. Ja, de man die 4 jaar geleden zijn dochters Maud en Ona vermoordde. We hebben er ook al een aflevering van De Stemmen van Assisen aan gewijd. Maar ja, zo'n proces, Mark, dat biedt ook vaak wel duidelijkheid rond vragen die nog onbeantwoord bleven. En daarom maken we deze update.
3: Ja.
2: En vooral na een getuigenis van iemand die tot nu toe nog niet echt een stem had gekregen in het verhaal.
3: Nee, dat was op dinsdag en gisteren eigenlijk de meest cruciale getuigenis, denk ik, van het proces. In die zin, de ex-vrouw van Chris van Haverbeke, Astrid, de moeder van Maud en Ona, die heeft hier zeker een uur lang het woord genomen. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we haar echt horen sinds die feiten, sinds die vreselijke feiten op haar eigen dochters. En ja, zij zat daar dan op de getuigenstoel, achter een tafeltje op een drietal meter van de man die haar twee dochters heeft vermoord.
2: Was er veel oogcontact?
3: Ik vond dat ze... hij keek eigenlijk al sowieso niet echt haar richting uit. Het is niet dat zij bewust niet keek, denkt soms wel eens, maar het was niet dat ze voortdurend hem aankeek of zo. Ze staarde vooral een beetje naar de voorzitter ook. Maar wat mij heel erg opviel tijdens haar getuigen, is dat het eigenlijk zeer waardig, sereen verliep. Ik schreef het ook, ze sprak eigenlijk met een zachte stem, dus echt totaal niet giftig. Soms heb je dat natuurlijk, mensen zitten met veel wrok, rancune is over minder. Maar zij heeft eigenlijk heel waardig getuigd en je merkte heel die zaal, dat beroerde iedereen. Ik zag ook, als jullie leren de tranen wegvegen.
2: Ja, dat moet ook enorm zwaar geweest zijn voor haar. Ik las in een van jouw artikels nog voor dinsdag dat er ook video's waren getoond van Chris van Haverbeke, die had verteld tijdens een verhoor hoe hij de kinderen had gewurgd. Ja, dat alleen lijkt mij al zeer zwaar voor haar om daarmee om te gaan.
3: Ja, je zegt het. Het is natuurlijk helaas een beetje klassiek op een assiseproces. Die beelden komen nu eenmaal aan bod. De speuders doen heel een onderzoek uit de doeken. De eerste vaststelling, we hebben inderdaad die beelden gezien van Maud en Ona, de lichamen die op bed zijn gevonden. Heel confronterend, diezelfde middag, dat was de vrijdagmiddag, vond ik het moment dat de speuders videobeelden afspeelden van de reconstructie. Dus Chris van Haverbeke moest eigenlijk al een paar maanden na de feiten aan de speuders tonen hoe hij hen heeft verstikt.
2: Dat was in de boerderij zelf.
3: Op de boerderij zelf, dat is allemaal gefilmd. Elke handeling die hij heeft gedaan. En dat was natuurlijk, dat was een moment dat binnenkwam. Ik ga nu niet helemaal in details nog een keer overlopen hoe hij het gedaan heeft. Het is gruwelijk, iedereen weet het ondertussen. Maar als je het dan ziet met je eigen ogen en vooral ook hoort, dat komt enorm binnen. En natuurlijk, Astrid is de vrouw, de ex-vrouw, die was daar wel op voorbereid. Ze had die beelden ook gezien. Ze heeft ook die reconstructie zelf bijgewoond. Maar toch, ik kan me toch voorstellen dat dat enorm bij haar heeft binnengekomen.
2: Ja. Moest zij eigenlijk getuigen? Kan zij eigenlijk zeggen van nee, dit is te heftig voor mij, ik kan dat proces niet bijwonen? Of doet ze dit allemaal Ja, omdat ze vindt dat ze er moet bij zijn.
3: Maar ze heeft zich natuurlijk burgerlijke partij gesteld. En het is wel eigen aan een assiseproces dat de burgerlijke partijen dan ook aan het woord komen. Dus ze krijgen het woord van de voorzitter, ze worden ondervraagd. Vaak stellen die advocaten dan ook nog heel veel vragen aan hen. En dat was hier ook wel het geval. En ik denk dat ze het wel wilde doen ook. Toch ook om een stem te zijn voor haar overleden dochters. En ook wel te schetsen wat voor meisjes dat waren.
2: Ja,
3: ik denk dat ze dat wel heel belangrijk vond.
2: Ze had een fotoboek mee van haar kinderen bij haar getuigenis. Wat heeft ze daarmee gedaan? Wat heeft
3: dat viel meteen op. Ze liep meteen, als ze de zaal dan binnenkwam, en je komt van achter binnen, je loopt naar voren. En dan komt ze daar voor de rechts zitten dan de juryleden, voor haar de voorzitter en de andere rechters, links alle advocaten en de man die haar kinderen heeft gedood. En ze ging meteen zitten met dat fotoboek op haar schoot. En dat was een fotoboek die ze eigenlijk wilde tonen aan de jury, omdat daar foto's, allemaal mooie foto's van Maud en Ona in stonden. Mm-hmm. Dat vond ze belangrijk.
2: Ja. Ze heeft ook een beeld geschetst van die kinderen, las ik in jouw artikel. Ja, plichtsbewuste kinderen. Kinderen die ook vrij zelfstandig zijn opgevoed, zoals ik het las. Ja, ze waren 8 en 5 jaar, maar ze konden toch al heel veel dingen zelf.
3: Ja, wat daarbij wel opviel is van, eigenlijk waren dat hele typische kinderen die blij waren met de kleine dingetjes eigenlijk. Gewoon knutselen, spelen, geen grote materialistische toestanden of zo. Het was eigenlijk gewoon,
2: dromen van prinses worden.
3: Dromen van prinses worden. Hè. Ze zat het over meisjes die zelf hun boterhammetjes smeerden, zelf hun kleren aandeden, die op school fantastische resultaten haalden. Ze hadden ook dezelfde hobby, zwemmen. Zaten ze samen in de zwemclub. Inderdaad, die zegt het, Ona die droomde misschien al stiekem van dansen en prinses worden.
2: Ja.
3: Ze gaf eigenlijk wat toe aan de jury. Het was eigenlijk gewoon ook een beetje makkelijker om ze samen op één hobby te plaatsen.
2: Ja. Want voor haar, voor Astrid dan, de opvoeding kwam vooral bij haar terecht. Als ik
3: dan merkte hij toch wel. Hè. En ze zei dat ook van, kijk, mijn dagen... Ja, zij werkte overdag ook nog eens in een bouwfirma, een bekende bouwfirma hier in West-Vlaanderen. Dan had ze nog die vakantiehoeve die ze uitbaten. Dus ze had eigenlijk echt wel heel veel werk. En daarnaast natuurlijk ook de zorg voor de kinderen. En ze zei van, ik combineerde dat allemaal. Maar mijn dagen eindigden soms om middernacht. Maar goed, bij mij gingen de kinderen sowieso wel altijd voor.
2: Ja.
3: Dat benadrukte ze wel.
2: Heeft ze iets gezegd over de vaderrol van Chris van Averbeke?
3: Je merkte toch wel dat hij zich daar minder van aantrok. Nu, het moet wel gezegd zijn, iedereen die Chris van Averbeke kent, schetst ook wel van hem het profiel van, dat was een heel harde werker en dat was ook echt wel zo. Dus overdag, het is een aardappelboer, die zat voortdurend op zijn akker aardappel te teren. 'S nachts ging hij dan nog een keer bijklussen in een staalfabriek. Dus eigenlijk was hij wel dag en nacht aan het werk.
2: Ja, dat hoorde je daarnet ook nog. Er waren nog 2 getuigenissen van Chris van Averbeke, zijn broer en zijn zus. Ja. En dat kwam daar telkens in terug. Hè. Altijd maar werken, werken, werken.
3: Ja.
2: En verder was er niet veel.
3: Nee, en dat zal er inderdaad ook wel voor gezorgd hebben dat hij dan bijvoorbeeld op de schoolpoort, dat ze hem daar minder zagen en Astrid net wel, dat bleek. Dus ook wel, ja.
2: Ja, de vraag is natuurlijk, Mark, hoe is het fout beginnen lopen tussen Astrid en Chris van Averbeke? Want het was een gezin met 2 brave kinderen.
3: Klassiek
2: eigenlijk
3: gezin.
2: Het plaatje klopte op een bepaald moment wel voor de buitenwereld.
3: Voor de buitenwereld was het een droomgezin, denk ik. Ja. Absoluut.
2: Wat heeft zij daarover verteld?
3: Ze heeft wel verteld aan de voorzitter, want die vroeg natuurlijk, die stelde diezelfde vraag, van wanneer is het dan fout beginnen lopen met Chris van Averbeke? En eigenlijk schetste zij dan ook wel van, dat werk, dat werd gewoon ook te veel. Hij werd ook te veel en er kwam gewoon sleet op die relatie. Ze heeft dat willen bespreken met hem, maar hij had er dan blijkbaar geen gehoor naar. Hij deed alleen zijn gedacht. En dan ongeveer een jaar voor de feiten dacht ze van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Want je voelde dat ze niet veel geluk uit die relatie met Chris van Averbeke haalde. Ze had hem dan ook gezegd van, misschien is het ook beter om met elkaar te gaan. En dan was er al een momentje dat hij dan volgens haar de gsm tegen de muur kwakte. Is dan heel boos weggelopen. Toen dreigde hij er ook mee om zichzelf iets aan te doen. Zij was daar heel ongerust om. Maar effectief, het echte kantelmoment kwam dan een paar maanden voor de feiten. Dan was er inderdaad dat fysieke geweld. Hè. Dus er was een babyborrel geweest. Hij had daar wat gedronken. Hij voelde zich daar een beetje achteruitgestoken door zijn schoonfamilie. Hij is kwaad geworden. Ze zijn naar huis gegaan. Hij was dan thuisgekomen en blijkbaar was hij wel nog steeds boos op dat moment. Er kwam een discussie over centen. Hij wou blijkbaar geld naar zijn rekening gestort zien. Geld van de, ja, dat van de vakantiehoeven kwam, dat eigenlijk op de andere rekening moest.
2: Dat was het project van Astrid.
3: Dat was het project van Astrid en hij vond dat dat niet genoeg rendeerde. Goed, hij werd daar kwaad om, er ontstond ruzie. En op een gegeven moment dreigde hij ermee om haar te slaan met een etiketteermachine. En dat is dan ook effectief zo gebeurd. Dus hij werd heel boos, hij heeft haar geslagen. Mm-hmm. Natuurlijk kan je voorstellen, Astrid is daarna beginnen wenen natuurlijk.
2: Ja.
3: Maud, de oudste dochter, heeft daar kennelijk eens van gehoord. Is nog naar beneden gekomen, ze heeft haar mama zien wenen. En dat was eigenlijk het moment voor Astrid dat ze zei van ja, voor mij was dat de druppel die de emmer deed overlopen. En toen heeft ze beslist, ik ga van hem weg.
2: Dat is wel een zeer heftige scène ook, ja. Natuurlijk. Nu, in de maanden die daarop volgden, heeft Van Averbeke gedreigd. Hij heeft vooral Astrid bedreigd. Heeft hij eigenlijk ooit aan haar gezegd, ik ga de kinderen ook iets aan doen?
3: Nee, Astrid heeft eigenlijk wat duidelijk gesteld tijdens haar getuigenis van kijk, ja, eigenlijk heb ik nooit gedacht dat hij de kinderen iets zou aandoen.
2: Mm-hmm.
3: Zij was dus wel bang van hem geworden, hè, door die dreigementen. Er is ook een incident geweest waarbij hij dreigde met een keelgebaar.
2: Ja, hij heeft de vinger over de keel.
3: Ja, dus dat was allemaal heel verontrustend. Maar dan zegt ze, ja, toch dacht ik niet dat hij de kinderen iets zou aandoen, maar eerder mij, als er iets zou gebeuren.
2: Ja.
3: Maar ze zei er wel bij ook van, kijk, ja, ik was wel altijd blij, hè, want ze waren dan uit elkaar gegaan.
2: Ja.
3: Er was een omgangsregeling getroffen.
2: Mm-hmm.
3: Maar ze zegt, ik was wel altijd blij als de kinderen dan terug bij mij waren. Dus ergens was die bezorgdheid er misschien onderhuis dan toch.
2: Ja. Er was wel angst, er was wel duidelijk heel veel spanning. En dan uiteindelijk deed Chris van Averbeke hetgeen waarmee hij Astrid het meeste pijn kon doen, helaas. Dat is die kinderen doden. Nu, uit het hele verhaal dat we vorige week in Stem van Season al brachten, weten we dat hij op die 16 november 2022 belde naar haar. Hij zei van, ik ga de kinderen vermoorden, ik ga ook mezelf iets aandoen. We weten uit het onderzoek dat hij op dat moment dat eigenlijk al gewoon al gedaan had. En dan heeft zij de politie verwittigd, is ze uiteraard naar die boerderij gereden. Heeft ze iets verteld over dat moment? Want dat waren voor haar natuurlijk zeer traumatische...
3: Ja, ik vond dat wel een heftige scène als ze dat beschreef. Want ja, natuurlijk, ja, zij heeft schrik. Zij vindt haar kinderen niet. Zij komt eraan op die boerderij. Het is dat pikdonker.
2: Mm-hmm.
3: Ze kan misschien vermoeden dat er toch iemand binnen is. Uiteindelijk wil ze binnen gaan. De politie zegt, ja, je mag nog niet naar binnen gaan. Minuten lijken uren te duren op dat moment, heeft ze gezegd. En ja, dan niet veel later komt dan die melding. Hè. We hebben een lichaam gevonden. Ja, waar is het tweede lichaam? Even later, ja, twee lichamen gevonden. Haar wereld stort in. En dan, ja, ze heeft hier ook geschetst dan aan de jury. Even later, denk ik, de volgende ochtend... mocht ze naar het ziekenhuis gaan, naar het mortuarium van het ziekenhuis.
2: Mm.
3: Want daar lag de lichaam, daar mocht ze eigenlijk afscheid nemen van Maud en Ona. En ze vroeg natuurlijk van ja, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Hè? Ze kreeg toen geen antwoorden. Ze hadden gezegd van kijk, ja, ze zien eruit als twee mooie meisjes. Maar ze zegt van ja, het was eigenlijk echt verschrikkelijk om hen daar te zien liggen. Die uitdrukking, zei ze letterlijk, je zag dat ze gevochten hebben voor hun leven. En dat was eigenlijk het enige moment, of ja, tijdens haar getuigenis, dat ze iets of wat ze haar stem een beetje luider verhefte.
2: Ja.
3: En dus ze later ook gezegd van, kijk, ja, dan neem ik hem ook het meest kwalijk. Hij kon nog terugkeren voor hun dood. Hij kon het nogal ongedaan maken.
2: Dat bleek ook uit de getuigenis van de wetsdokter.
3: Voilà,
2: die zei van,
3: maar hij heeft dat nooit gedaan en dan neemt ze hem het meeste kwalijk.
2: Ja, want die doodstrijd heeft etelijke minuten geduurd eigenlijk, hoe gruwelijk het ook is. Ja. Hoe reageerde Chris van Averbeke daarop toen ze dat zei?
3: Ja, ik heb op dat moment nu niet zijn gezicht gezien, maar uiteindelijk, ja, de voorzitter, op het einde van haar getuigenis, zei de voorzitter, ja, meneer van Averbeke, sta eens recht. Wil je nog iets zeggen? En toen heeft hij eigenlijk gewoon gezegd, nee. En is terug gaan zitten. Geen enkel woord van spijt of zo, gewoon terug gaan zitten. Dat viel ook op. Even later moesten ook de ouders van Astrid getuigen, de opa en oma van Maud en Ona.
2: Ja. De schoonvader die hij ook van alles kwalijk
3: die
2: had.
3: Hij, ja. Ja, waarvan hij eigenlijk een deel van de schuld in de schoenen schuift. Ook een heel aangrijpende getuigenis. Ja, je voelde uit alles van heel die schoonfamilie dat die familie ontwricht is na alles wat er gebeurd is. Kan je dat ook wel voorstellen. En ook toen kreeg hij op het einde van de voorzitter opnieuw de kans. Kijk, ja, sta eens recht, heb iets te zeggen. En hij zei van, geen commentaar. En is terug gaan zitten.
2: Mark, je hebt Chris van Averbeke nu al 5 dagen op die beschuldigde bank zien zitten. Ik was daarnet ook even in de zaal. Ik zag hem ook zitten. Ja, dat is altijd zeer vreemd om zo iemand dan op dat bankje te zien zitten. Een beetje een gedrongen houding, naar beneden starend. Hoe gedraagt hij zich eigenlijk? Welke indruk geeft hij?
3: puur uiterlijk gezien is het inderdaad zo, zoals hij zegt. Hij zit daar een beetje vooral naar de grond te staren, handen tegen elkaar gevouwd. Maar ik vind het altijd moeilijk om in iemands hoofd te kijken. Ik kan niet altijd uit iemands expressie zien wat hij of zij voelt. Dus ik vind het altijd iets moeilijk. Je zou eerder denken, ja, hij heeft nog niet zo heel veel emoties getoond. Maar misschien heb je dat net wel gezien. Ik vond wel, als er verklaringen van zijn familie worden voorgelezen. Ja. Vooral duidelijk, die familie, bijvoorbeeld zijn ouders, zijn zus en zo, die komen niet. Die hebben schrik om hier te komen getuigen. Dus ze hebben een medisch attest, dus zij komen niet. Maar hun verklaring wordt dus wel integraal voorgelezen. En toen merkte je wel, zag je wel emoties bij hem, vind ik. Mm-hmm. Nu, het is ook al meermaals aan bod gekomen. Van, ja, bijvoorbeeld tijdens die beelden van de reconstructie, als hij hem moest natonen wat hij gedaan heeft, was hij heel emotioneel. Er is dan discussie geweest tussen de advocaten van de burgerlijke partijen van ja, hij is wel heel emotioneel, maar wij zien nooit tranen. Het is zelfs gevraagd aan de wetsdokter, kan dat eigenlijk huilen zonder tranen? Zo. Dus ik vind het moeilijk om daar een inschatting van te geven, maar hij zit er meestal een beetje hetzelfde bij.
2: Ja, man van weinig woorden, duidelijk. Anderzijds is ook wel duidelijk geworden dat hij ook wel tijd had om zich nog te bedenken op het moment van de feiten. Hè. Die wetsdokter, Lieve Wastijn, heeft dat bijvoorbeeld gezegd.
0: Maar de meisjes hebben dus die doodstrijd wel 8 minuten beleefd.
4: Ongeveer 8 minuten, ja.
0: En doodsangsten uitgestaan, zeker 3 minuten.
4: Zeker 3 minuten, minstens 3 minuten. Minstens.
0: Ik hoorde u ook bevestigen, dit moet hels geweest zijn voor die meisjes.
4: Het is hels.
3: Ja, ik vond dat wel een heel cruciaal moment eigenlijk, die passage van de wetsdokters. Omdat het was eigenlijk ook vooral cruciaal ook voor Astrid, voor de mama van de kindjes. Want zij wou natuurlijk ook weten, ja, hoe lang hebben zij afgezien? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag als ouder, dat je dat wil weten, dat proces moest duidelijk maken. En het is eigenlijk pas sinds de getuigenis van de wetsdokter dat we daar ook echt wel zicht op hebben, dat helaas minutenlang geduurd heeft. Hè. Dus dokter Wastijn zegt eigenlijk letterlijk, de eerste 3 minuten, ja, waren zij er zich dan heel van, erg van bewust van, er is hier iets aan het gebeuren wat niet goed is. Mm-hmm. De paniek, de angst op dat moment kwam. Dus mogelijk hebben ze dus nog gevochten voor hun leven, die eerste 3 minuten. Ze waren dus nog bewust. En dat bewustzijn heeft mogelijk 8 minuten nog aangehouden. Dus dat is echt wel een strijd geweest dan, denk ik. En dan heeft het nog 5 minuten geduurd voor er hartstilstand was. Dus ik denk dat wel iets zegt. En dat kwam wel heel hard binnen ook in de zaal, vond ik.
2: Ja, dat zal ook niet in zijn voordeel spelen als je het dan hebt over de verdediging van...
3: Nee, want wat was inderdaad ook wel heel belangrijk, wat de dokter zegt, van die eerste minuten had hij dus ook effectief nog, die 8 minuten eigenlijk, had hij nog de tijd om in te grijpen. Hij is ook nog terug geweest, hij heeft ze nog gezien. Bijvoorbeeld Maud heeft hij nog gezien dat zij nog aan het vechten was voor haar leven. Had hij dat moment ingegrepen, zegt de dokter, letterlijk was de schade herstelbaar. Dus eigenlijk kon ze dan nog gered worden.
4: Die fase is nog altijd in principe reversibel zonder al te veel schade. En die dan binnen die 8 minuten nog de zak zou wegtrekken of een gat in knippen of om het even wat, dan is er in feite niet veel gebeurd. Ja, dan buiten waarschijnlijk een of ander posttraumatisch stresssyndroom dat men aan de feiten zal overhouden, is er fysisch niks gebeurd.
2: Nu, maar Chris van Averbeke staat hier niet alleen terecht voor de moord op zijn 2 dochters, ook voor de moordpoging op Astrid. Want we weten, hij heeft eigenlijk ook de elektriciteitskabels doorgeknipt in de boerderij. En de speurders zien dat als een poging moord op zijn ex-vrouw. Heeft hij daar iets over gezegd al?
3: Dat is inderdaad de redenering, hè? Dat hij dus bewust die elektriciteitskabels met veel spanning heeft gemanipuleerd. Als zij dan in paniek zou aankomen op de boerderij, dat zij die misschien zou vastnemen en geëlektrocuteerd zou geraken. Dat is een beetje de piste die het Openbaar Ministerie naar voren schuift.
2: Is dat duidelijk geworden? Wat was gemanipuleerd? Want
3: het is wel een feit dat er aan geknoeid is. Dat staat allemaal vast. Er zijn ook experts komen zeggen, elektriciens komen zeggen van dat is ook potentieel dodelijk. Dus

0: er een medegedetineerde van Chris van Haverbeek, iemand met wie hij in de gevangenis van Brugge zat, komen getuigen in de assisenzaal. Dat was een hele bijzonder verschijnen. Dat is iemand die vastzit voor drugsfeiten, een jaarlange veroordeling voor betrokkenheid met drugs. Hij werd hier geboeid binnengebracht, tatoeages van kop tot teen. Maar hij had wel, hij had een verhaal, zei van ja, hij zei van kijk, op een gegeven moment in de gevangenis heeft Chris van Haverbeek mij aangesproken om een huurmoordenaar te zoeken voor zijn vrouw. Hij blijft dus overtuigd van dat verhaal. Nu, voor alle duidelijkheid, Chris van Haverbeek ontkent dat ook nog steeds. Mm-hmm. Met klem, dat hij dat gedaan heeft. Hij staat hier ook niet voor terecht voor die feiten. Dat was ook iets wat Chris Vinken, zijn advocaat, die was daar duidelijk misnoegd over dat die man hier kwam, dat die gedetineerde hier moest komen getuigen tijdens het proces. Want daar komt een apart proces voor, pas in december. Maar natuurlijk, het geeft een teken. Je voelt dat de verdediging, die gedetineerde niet gelooft helemaal op zijn woord. Maar goed, de angst zit er wel in bij Astrid natuurlijk. En ze heeft dat dus ook verteld tijdens haar getuigenis. Dat ze, die dreiging, dat blijft, die paniek, dat blijft. Ze durft, dat is ook de reden waarom ze vandaag niet meer herkenbaar met een foto in de krant wilt. Want er is een foto van haar, een krantenknipsel, gecirculeerd dan in de gevangenis. Eventueel voor een huurmoordenaar. Ze zegt, zij is doodsbang dat dat nog eens zou gebeuren. Dus dat is de reden waarom ze dat
1: nog
0: niet meer.
1: Ik heb haar achternaam nog nooit zien verschijnen. Dus is dat ook bewust?
0: Hè? Ja, dat is bewust inderdaad. Ook omdat ze onherkenbaar wil blijven naar de toekomst toe voor haar eigen veiligheid. Want ze zegt van, ze heeft dat letterlijk gezegd ook gisteren tijdens haar getuigenis. Van, hij heeft mij gezegd, ik ga je nooit meer rust laten. En je gaat je dit voor de rest van je dagen beklagen. Dus het gevoel van onveiligheid, dat blijft bij haar.
1: De belangrijkste vraag, Mark, in dit proces, voor de buitenwereld dan toch, is hoe kan je eigenlijk zo diep in die wrok en die haat zitten dat je eigen kinderen gaat vermoorden? Die kinderen hebben dan nooit iets misdaan. Die waren tot de laatste minuten eigenlijk nog heel liefdevol naar hun papa toe. Hij had hen van school afgehaald, ze hadden verteld over school, dat weten we. En dan toch dat een mens daartoe in staat is om dan die kinderen te vermoorden. Ik denk dat er bij veel mensen die het proces volgen en daarover lezen, dat er echt niet in gaat. Hebben we daar al een antwoord op?
0: Het was natuurlijk de rol van de gerechtspsychiaters om in het hoofd te kruipen. Hè. Dat is altijd zo. Die moeten in het hoofd kruipen van iemand die zo'n vreselijk feit pleegt. Mm-hmm. Ze hebben hem onderzocht. Ze hebben hem meermaals bezocht in de gevangenis. Ze waren er ook bij tijdens de reconstructie en verhoren en zo. Nu, je zei het al, hè. Zij concluderen van er is geen sprake van een geestestoornis of zo. Volgens hen gebeurden die feiten ook niet vanuit een soort depressie. Want hij zegt van ik dreigde ermee om uit het leven te stappen en noem maar op. Mm-hmm. Die scheiding eigenlijk niet echt kunnen verteren. Zij zeggen van volgens hen gebeurde dat niet vanuit een majeure, noemen ze dat dan, of een psychotische depressie. Mm-hmm. Volgens hen was hij eigenlijk vooral gefrustreerd, kwaad. Dacht hij van ik ga hier van alles verliezen. Dus bijvoorbeeld die piste van die zelfdoding, voor hen was dat eigenlijk ook heel ongeloofwaardig. En dan moet je natuurlijk op zoek naar een motief. En dan vinden inderdaad ook de woorden van wraak, rancune, zelfbeklag, schuldverschuiving. Dus zij zien het eerder in die krenking van die eer. Daar is eigenlijk hun conclusie meer.
1: Is die vraag eigenlijk ook al gesteld aan hem op dit proces? Van waarom heb je dat gedaan? Waarom was je daartoe in staat?
0: Het is inderdaad denk ik de belangrijkste vraag op zo'n proces, waarom hij dat gedaan heeft. En de eerste procesdag heeft de voorzitter hem ondervraagd. Hè. Kreeg hij zelf het woord, moest hij tekst en uitleg geven over de feiten. En ik denk na een klein uurtje kwam die vraag van de voorzitter van waarom heb je dit gedaan? Ik denk dat het de vraag is die ook bij de jury leeft, en net zoals hij ook zegt. Wat heeft jou in godsnaam bezield om dit te doen? Je eigen vlees en bloed vermoorden? En Chris van Haverbeek die staarde op dat moment een beetje voor zich uit, wist niet veel wat te zeggen, waarna de voorzitter verder ging en hij zei van kijk, iedereen heeft toch ergens een stemmetje in zijn hoofd, een geweten van als je daaraan begint, mm-hmm. dat je daarmee moet ophouden.
1: Ja.
0: En dan antwoordde van Haverbeek van ik heb er wel aan gedacht, in die zin van wat ben ik aan het doen, maar zei hij, het was genoeg, het moest stoppen. En toen zei de voorzitter, vroeg hij van, wat moest er dan stoppen? En toen antwoordde hij van, alle miserie, ik ging alles kwijt zijn. Ik was gewoon tent. Hè, dat is West-Vlaams voor, ik was op, ik was radeloos, het moest stoppen. En dat was het. Eigenlijk moest de jury het daar toen mee doen.
1: Heb je de indruk dat hij nu denkt van, wat heb ik in godsnaam gedaan, dat hij tot inkeer is gekomen?
0: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Hij heeft niet meer veel het woord genomen of gekregen op het proces. Natuurlijk, klassiek, is dat wel op de laatste proces.

0: dag, zal hij nog het woord krijgen, het laatste woord. En we zullen zien of hij dan nog iets te zeggen heeft.
1: Ja, die laatste dag, dat is vrijdag, neem ik aan.
0: Ja, waarschijnlijk kennen we vrijdag het verdict.
1: Ja, dan horen we ook de uitspraak in deze ja, toch wel heftige zaak. En dan kunnen we dat ook lezen in de Nieuwsblad-app natuurlijk en in de krant. En dan komen we nog wel eens terug bij jou in de stemmen van Assise. Bedankt, ja. Mark, alvast voor de tijd en tot de volgende.
0: Tot de volgende.
1: Dit was de Insider, de Actua-podcast van het Nieuwsblad. Met de stemmen van Mark Lefman en mezelf, Bert Heijvaart. Montage, Benjamin Hertogs bij House of Media.
2: Wil je niets missen van Nieuwsblad-podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.